0: explosie, maar er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij is blij met de nieuwe regels. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol. Verstappen had eerder kritiek op de regels om met half elektrische auto's te rijden en twijfelde daarom nog of hij nog wel wilde blijven. Het is een graad of 10, later vandaag veel zon, zomers warm en maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Nederland voelt er weinig voor om Oekraïne snel een gastlidmaatschap van de Europese Unie te geven. Dat stelt Duitsland voor. Die wil Oekraïne toegang geven tot EU-vergaderingen zonder stemrecht om het land te steunen tegen Rusland. Buitenlandminister Berendsen houdt liever vast aan de gewone route naar een lidmaatschap. In het Noord-Hollandse Loosdrecht stopt de noodverordening omdat de rust is teruggekeerd naar de asielrellen. Volgens de gemeente verlopen de demonstraties tegen de noodopvang de afgelopen dagen ordelijk en praten partijen weer met elkaar. Betogers moeten wel binnen de demonstratievakken blijven. Het gaat de goede kant op met de gesprekken tussen Amerika en Iran over nucleaire voorraad in de Straat van Hormuz, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. President Trump eist dat Amerika het uranium van Iran krijgt om het te vernietigen, omdat hij denkt dat het voor een kernwapen is. FC Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen met 3-2 verslagen en dus maakt FC Utrecht nog altijd kans op Europees voetbal. Overmorgen dan is die finale er tegen Ajax. En die wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Het is een graad of 10 vannacht en het blijft droog. Vanmiddag dan stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 of 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De Nederlandse activisten van het hulpconvooi voor Gaza landen later vandaag op Schiphol. De zes zitten nu in Istanbul. Hoe het precies met ze gaat is niet duidelijk, wel dat er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. De opvarenden werden onderschept door Israël en kregen volgens een mensenrechtenorganisatie te maken met extreem geweld. Ondernemers eisen ook dat het kabinet de AOW-plannen volledig intrekt. Dat zegt ondernemersclub VNO-NCW in de Telegraaf. Die wil liever geen conflict met de vakbonden en juist een akkoord met alle partijen voor een betere economie. Ook de kortingen op de WW en de WIA moeten in de ijskast, zeggen de ondernemers. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar afgebroken omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden voor de dodelijke injectie. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu de veroordeelde een jaar uitstel gegeven. Volgens een organisatie voor alternatieven voor de doodstraf zijn er al jaren problemen met de gifspuit. En de 12e testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het laatste moment uitgesteld. Eigenaar Elon Musk zegt dat er een technisch probleem is. Als dat een beetje snel verholpen is, is er over een paar uur een nieuwe poging. Het gaat om een raket voor lange ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen naar Mars en terugbrengen. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon. Het wordt maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
2: Radio Noordzee.

0: noordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Loosdrecht stopt de noodverordening. Dat laat de gemeente weten nu de rust is teruggekeerd na de asielrellen. Er zijn nog wel demonstraties tegen de noodopvang, maar die verlopen de afgelopen dagen netjes. Betogers mogen niet uit de aangewezen demonstratievakken stappen. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Er komen toch 5000 Amerikaanse soldaten in Polen. Dat laat president Trump weten. Eerder werd gezegd dat Amerika even geen en later minder militairen zou sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn over de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij zegt blij te zijn dat de regels voor volgend jaar weer worden aangepast. De verbrandingsmotor krijgt dan weer een grotere rol. Verstappen vond de huidige regels met half elektrische auto's maar niks en twijfelde daarom of hij wel door wilde gaan met de Formule 1. Hier is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon en het wordt maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Op het eiland Saba is de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar gestopt. Er werd 8 dagen naar hem gezocht met speurhonden, boten, drones en helikopters. Maar hij is niet gevonden. Hij was op Saba om te werken aan een communicatietoren voor defensie. De gouverneur wenst zijn familie alle sterkte. In het Drentse Gieten hebben vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal geslapen. Die konden daar terecht omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek was. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde zoiets ook, toen schoot Stadskanaal te hulp. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar niet doorgegaan. Er kon geen geschikte ader worden gevonden voor de dodelijke injectie. De staat Tennessee heeft nu een jaar uitstel gegeven. Een organisatie voor doodstrafalternatieven zegt dat er al jaren problemen zijn met de gifspuit. En FC Utrecht maakt nog steeds kans op Europees voetbal. Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen in Utrecht met 3-2 verslagen. Overmorgen is de finale al tegen Ajax. Die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Er komt veel zon aan en ook warmte, maximaal 26 graden. In de middag kan het op de stranden koeler worden door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.

0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
2: Haiboe.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
9: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
10: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus,

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
0: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
8: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laadt hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laadt hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
13: Boost yourself.
11: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
14: Direct.
15: Chef Special.
14: Jan Smit.
15: La Fuente.
14: Eada Borsato.
15: Hanna May. Mara Julia.
14: En Yves Berendsen.
15: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
14: Zorg dat je erbij bent.
16: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
24: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig.
2: Met deze week AHA courgette en aubergine, zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika, zo knapperig en fris zoet, nu 1 plus 1 gratis.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
19: Hijks werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.

0: van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar de Nederlander die al meer dan een week wordt vermist op Saba is stopgezet. Ondanks intensief speuren, onder meer met honden, is die niet gevonden. De Nederlander was op het eiland voor een defensieklus. De gouverneur van Saba hoopt voor de nabestaanden dat ze alles ooit definitief kunnen afsluiten. Opnieuw konden asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel ergens anders slapen. Bijna 100 vluchtelingen brachten de nacht door in een sporthal in het Drentse Gieten. Ze gaan later vanochtend weer terug. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, nam Stadskanaal gisteren nacht al asielzoekers op. Tijdens de examens huren scholen steeds vaker mensen van buiten in om toezicht te houden, meldt nu.nl. Bijna 2/3 van de onderzochte scholen doet dit om leraren te ontzien. Sinds een paar jaar is er een speciaal potje voor werkdrukgelden. En steeds meer scholen betalen daar de externe examensurveillanten van. En de Nederlandse luchthavens hebben in de eerste 3 maanden van dit jaar minder passagiers gezien, meldt het CBS. Het winterse weer in januari en het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten, een maand later, zorgde voor veel annuleringen. Het was de eerste daling sinds het herstel na corona. Er werd wel meer vracht verwerkt. Het wordt een zonnige dag en warm, maximaal 26 graden. Alleen op de stranden wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100%.

0: Thijs en Banghart en Zoe Levi ervoor. En sluit me in je armen. Goedemorgen.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, welkom op je vrijdag 22 mei 2026. Welkom in de Ochtendshow. Waar we deze ochtend lekker een bakje ochtendkoffie gaan drinken met een zanger of zangeres. Nou, vandaag is het Rutger van Barneveld. Gisteren hoorde je nog bij René Verkerk. En deze ochtend gaan we even wakker bellen. Kijken of hij zijn telefoon heeft aanstaan zo vroeg. Dat zo meteen. En hij heeft alles over zijn nieuwe single. Gaat hij meer over vertellen deze ochtend. Ja, wakker worden doen we samen. En dat doen we met de grootste knallers van Nederlandstalige bodem. Zometeen Romy Montero voor je. Jari Helgers, Monique Smit. Alles en iedereen is er gewoon bij deze ochtend. Fijn, hè? En jij ook. Welkom.

Montero, hier bij Noordzee, leven lang. Ben je klaar voor het Formule 1 weekend? Of heb je niks met Formule 1? Ja, het start, hè, in Canada. Vandaag eerste training, plus de sprintkwalificatie. Zondag is de race. Is wel laat, hoor. Om 10 uur Nederlandse tijd, dan weet je dat. Dus hou je van racen? Wil je Max zien trainen? Nou, ga er lekker voor zitten. Bakkie pleur erbij en genieten. Hier is Martin Moreno bij Noordzee. Een echte liefde.

0: gevoel.
1: Vanmiddag weer tussen 1 en 4, aflevering 2 van Cruijff en de Mol. Estelle Cruijff en Johnny de Mol vanaf 1 uur. Lekker opwarming voor je weekend. Mis dat niet, zou ik zeggen. En zo dadelijk heb ik je hulp even nodig. Ja, want ik heb een leeg gat op mijn speellijst, op de playlist. Wat is nou echt een oppepper voor jou voor deze vrijdag? Welke plaat zou je willen horen? Waar krijg je een boost van? Ik draai de plaat graag van je. Laat even van je horen via radionoordzee.nl. En wie weet komt jouw plaat zo meteen langs als nederpoppepper. Dus welke plaat wil je horen via radionoordzee.nl? Hoor ik graag van je.

0: 5-sterren-resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5-sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
11: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
17: Radio Noordzee. Uit het nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Op Saba is het zoeken naar een vermiste Nederlander gestopt. Hij is ondanks intensieve speuracties over de grond en vanuit de lucht na 8 dagen nog niet gevonden. Er wordt vanuit gegaan dat hij niet meer leeft. Bijna 100 asielzoekers die vannacht niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in het Drentse Gieten. Ze konden daar terecht in een sporthal en gaan vanochtend weer terug. In middelbare scholen huren steeds vaker mensen van buiten in om toezicht te houden tijdens de examens, om leraren te ontzien. Meldnu.nl. Sinds een paar jaar hebben scholen een extra geldpotje om de werkdruk aan te pakken. Dan het weer van weer online. Het wordt een mooie zonnige dag en warm, maximaal 26 graden. Alleen op de stranden wat koeler door wind van zee.

0: Van Os en Diamantring hoor je.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Leuk mailtje van Martijn, zegt ja, mijn vader en moeder zijn vandaag precies 12,5 jaar getrouwd. Jan en Els Verduin met Y. Zou je een leuk plaatje kunnen draaien? Want vanavond gaan we een groot feest geven voor alle vrienden en familieleden. Liefst eentje van Guus Meeuwis. Nou, ik heb proosten uitgekozen voor je. Want ja, we gaan gewoon proosten. Van harte gefeliciteerd, hè?
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: liefdesverdriet. Zo'n knoop in je buik, chocola, tissues. Emma op de bank liggen. Emma Heesters en Russo hoor je bij Noordzee.
1: Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije.
0: Ja, vandaag hoort een taak, is de ontknoping. Vandaag gaat onder alle dagwinnaars de hoofdprijs verloot worden. Namelijk deze waanzinnige muziekreis voor twee. Een feestweek aan de prachtige Turkse Riviera. Met meer dan 30 Nederlandse topartiesten die je muzikaal gaan verwinnen. Van zonsopgang tot zonsondergang. Nou, als je denkt van daar wil ik nog een vakantie op maken. Gewoon luisteren vanmiddag tussen 4 en 7 naar René Verkerk in Wat een Middag. Want bij hem gaat die prijs er vanmiddag uit. Stof, hè? Ja. Ik zou wel mee willen, maar ja. Mag niet meedoen van de baan.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
12: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
14: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
15: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
14: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
16: Ik wil als dino!
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.

0: deals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Voor het eerst sinds de coronacrisis hebben de Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal minder passagiers verwerkt. Dat komt, zegt het CBS, door het winterse weer en later de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor moesten veel vluchten worden geannuleerd en kwamen er dus veel minder reizigers. Bijna 100 asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in Gieten in Drenthe. Ze konden daar slapen in een sporthal en gaan vanochtend weer terug. Gisternacht nam Stadskanaal al vluchtelingen uit Ter Apel op, toen ze dreigden buiten te moeten slapen. Op Saba is de zoekactie naar een vermiste Nederlander gestaakt. Er is 8 dagen gezocht met 100 boten en drones. Maar de man is nog steeds spoorloos. Er wordt vanuitgegaan dat hij niet meer leeft. De gouverneur van het eiland heeft familie en vrienden sterkte gewenst en hoopt dat er op termijn alsnog duidelijkheid komt. En scholieren die examen doen zien steeds vaker onbekende toezichthouder. 2/3 van de middelbare scholen huurt externe surveillant in, heeft nu.nl uitgezocht. Sinds een paar jaar hebben scholen een extra geldpotje om de werkdruk van leraren te verlagen. En daarmee worden tijdens de examens vaak mensen van buiten ingehuurd. Het wordt een mooie zonnige dag en warm. Maximaal 26 graden. Alleen op de stranden vanmiddag wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Hier en daar begint het wat drukker te worden helaas. Dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten slecht nieuws. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht door slecht wegdek. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren. Vanaf de Bilt nu een file van 6 kilometer en 10 minuten. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A73 naar Nijmegen bij Venlo. De weg is daar helemaal dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid.
0: 100%.

0: pizza weer aan. Ja. Pizza! Pizza! Ja, lekker hoor.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, wie was nou eerder, hè? André Verduin of Treintje? Dat is de grote vraag. Treintje Oosthuis hoorde je met De Zee. Prachtig nummer trouwens. En Jan Smit ervoor, tranquilo, goedemorgen. Net als wakker. Ja, we zijn al een uurtje bezig, hè? Dit is de ochtendshow van Noordzee. Met zo dadelijk nog voor je een ochtendbakkie met een zanger of zangeres. Nou, Rutger van Barneveld gaan we zo meteen bellen. En vanmiddag, en dat is wel leuk om even te melden, bij Kruif en de Mol. Natuurlijk ook artiest in de uitzending. Vandaag komt de replay langs samen met Gordon en gaan ze ook live zingen. Dus dat is wel echt gezellig. Vanaf 1 uur hoor je Kruif en de Mol aflevering 2 hier bij Radio Noordzee.

Live en De Mol in de uitzending Live Replay en Gordon. En gaan ongetwijfeld dit liedje ook live zingen. Zometeen bij Noordzee, Rutger van Barneveld. We gaan hem zo even wakker bellen. En Tina Martin, Anouk, komt er voor je aan. Maar eerst tijd om eventjes mee te zingen met One, Two, Trio.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeroen van Zelst. De Radio Noordzee Lunch.

Hey Pedersen, dat doe jij bij Noordzee. 200% puur Hollands volume, ja, zometeen. En Monique Smit. En zoals gezegd, ook de nieuwe zin van Rutger van Barneveld gaan we zometeen voor je draaien. Nou, update van weer en verkeer, allemaal hier.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1,128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Vertrouwd sinds 1999.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
12: Aldi, met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
14: Is dit allemaal van jou?
15: Alleen de belangrijke dingen.
16: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
19: Verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
20: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
21: Haibu.
20: Haibu.nl.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl.
21: Haibu.
20: Haibu.nl.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
25: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
26: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Car Prof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
0: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De 100 asielzoekers die vannacht hebben geslapen in een sporthal in de Drentse Gieten zijn weer terug in Ter Apel. Het is nog maar de vraag of er in het overvolle aanmeldcentrum nu wel plek voor ze is. Voor het eerst sinds corona is het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal gedaald. Het CBS wijt dat aan het barre winterweer en de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor veel vluchten niet doorgingen. En net als vorige week vrijdag zijn vandaag tientallen slijterijen van Gal en Gal dicht, zegt vakbond FNV. Het personeel staakt uit ontevredenheid met het eindbod voor een nieuwe CAO. De bond vindt het veel te mager. Dan het weer van weer online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. En op de stranden wat koeler door wind van zee.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
6: Het is helaas hier en daar wat langzamer aan het rijden. Onder andere door gaten in de weg bij Houten op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Vanaf Utrecht een file van 15 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht voorlopig. Helemaal dicht is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Elspeet na een ongeluk. Omrijden kan over de A50 en de A1. En tot slot nog naar de A73 naar Nijmegen. Bij Venlo gebeurde ook een ongeluk. De weg was daar helemaal dicht. Nu is de weg weer vrij. Er staat nog een file van 15 minuten die langzaamaan gaat oplossen.

0: de Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
1: The one, the only, dames en heren, Rutger van Barneveld! Rutger, goedemorgen!
2: Hey, goedemorgen, Sylvan!
1: Zo, fijn om jou weer even te horen, zeg. Hoe gaat het met je?
2: Ja, lekker, lekker.
1: Ik vind het al zo grappig als jij dan een plaat opneemt... dat jij kijkt eventjes waar je heen wil... en dan denk je van, nou, ik vind Turkije wel leuk... dan ga ik daar een plaatje op schrijven. Klopt dat? Is het zo gegaan?
2: Nee, zo is het niet gegaan. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, dit is de eerste plaat waar ik zelf aan meegeschreven heb. En nogmaals, ik vind niet dat ik de beste schrijver van Nederland ben. Maar ik heb een beetje mijn gedachten laten gaan met de echte schrijverschop van Zuiden, Jesper Hoekstra.
1: Ja.
2: En ik heb keurig netjes meegeschreven, we hadden een onderwerp. En ik heb wat dingetjes aangedragen. En zo is het liedje eigenlijk geworden.
1: Ja, Zwoede Zomernacht, hè. En daar begin ik over Turkije. De clip is opgenomen in Turkije, klopt toch?
2: Nee, de clip is wel opgenomen in Nederland, maar ik heb mijn content shoot heb ik wel in Turkije gedaan tijdens de muziekreis. Dat klopt.
1: Ja, dat bedoel ik. Oh ja, oké. Okay, je hebt het gecombineerd op die manier. Ja, nu snap ik het, Rutger.
2: Ja, je moet soms iets verder denken dan ja, weet je, er komt meer bij kijken tegenwoordig dan alleen zingen.
1: Ja.
2: En gelukkig is mijn vrouw nogal handig met de socials.
1: Kijk,
2: die stuurt mij daar wel heen.
1: Hey Rutger, dus je ging meeschrijven en zo. Wat is jouw inbreng geweest? Wat moest het brengen, het lied?
2: Nou, heel eerlijk, ik kwam bij hun binnen en toen hadden ze een liedje geschreven over een café, over bier en zo. En ze lieten het me horen. Ik zei, ja jongens, hartstikke leuk.
1: Ja.
2: Ze, maar ik heb al 5 van die liedjes.
1: Ja.
2: Dus dit gaan we even niet doen.
1: Heel goed.
2: Toen dachten ze, oh, ja, shit. En toen waren ze een beetje een melodietje aan het maken. Toen liepen we eigenlijk vast.
1: Ja.
2: En toen kwam het in één keer met zwoele zomernachten en ik... Ik kwam van de wc af en ik riep nog voor de gein, ik wil! En toen riep hij de zon zien zakken in de zee. Ja, en zo is het eigenlijk een beetje gegroeid. En
1: zo
2: we hebben best wel een leuk liedje van gemaakt. Het blijft behoorlijk hangen, kan ik je vertellen.
1: Ja, dat is een hele fijne plaat. We gaan hem zo gelijk drinken dan hier bij Noordzee. Wat ga je de komende tijd doen, behalve deze plaat natuurlijk promoten?
2: Nou ja, we zijn natuurlijk druk. Het zomerfestival is begonnen. We zijn natuurlijk weer in voorbereiding voor seizoen 3 van onze podcast.
1: Ja.
2: Dus ja, we zitten niet stil.
1: Hoe heet die podcast?
2: Ja, we hebben Levensliedcafé, de podcast. En daarin nodigen wij natuurlijk collega's uit van het Nederlandse lied.
1: Ja.
2: Om lekker te praten over in een café setting. Over hun carrière, over struggles waar ze mee te maken hebben. Maar vooral ook de leuke dingen, leuke anekdotes uit het vak. En daar de mensen een beetje in meenemen.
1: Juist, wat leuk, joh. Dus mensen kunnen dat gewoon vinden op de podcastplatforms, hè?
2: Zeker weten. En natuurlijk Spotify, overal is het te vinden.
1: Heel goed. Nou, wij gaan lekker genieten van jouw nieuwe single. Kondig je hem zelf even aan bij Noordzee?
2: Jazeker, ik ga het doen. Lieve luisteraars van Radio Noordzee, heel veel plezier met mijn nieuwe single. Zwoele zomernacht.

0: vond dit nog steeds trouwens een indrukwekkende plaat. In de tijd dat dit een hit was, zat ik nog op de lagere school in Utrecht, Sint-Jacobusschool. En daar zat ik een vriendje van mij, zijn ouders waren net gescheiden. En dat was toen nog heel bijzonder als dat gebeurde. Kijk, nu tegenwoordig 1 op de 3 mensen gaan uit elkaar. Maar toen de tijd nog niet, hè. En we hadden veel, we hadden wel te doen met hem, met de hele situatie. En hij is gelukkig niet verhuisd, hij is gewoon in onze klas gebleven. Dat was wel fijn. Circus Kussens hoorde je en Monica bij Noordzee. Zo dadelijk Roxy Dekker. En hier zijn Donnie en Senna.
1: Een grap

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
10: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Hey buurman.
18: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
17: Stef?
18: Ja?
17: Waar bel jij nu mee aan?
18: Je Ring, videodeur. Ja.
19: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
21: Joehoe!
20: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
22: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
23: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Huishoudartikelen tot 66% korting. En powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
24: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeld aftellers. tijdelijke, supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De 100 asielzoekers die gisteravond hals over kop naar het Drentse Gieten werden gebracht, zijn weer terug in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden ze buiten te moeten slapen en in Gieten konden ze terecht in een sporthal. Gisteren nacht nam Stadskanaal al een groep asielzoekers op. Voor het eerst sinds het eind van de coronapandemie waren er begin dit jaar minder passagiers op de Nederlandse vliegvelden. Het CBS zegt dat het vooral komt door het winterse weer en het uitbreken van de oorlog tussen Amerika en Irak. Het zorgde voor veel uitval van vluchten en dus een stuk minder reizigers. NAVO-baas Rutte is blij dat Amerika toch meer militairen naar Polen stuurt om het land te beschermen tegen Rusland. Dat zei hij voor de vergadering van de NAVO-buitenlandministers. President Trump wil er eerst niet aan, maar stuurt nu toch 5000 manschappen. Hij ziet Polen als een modelbondgenoot en wil het land helpen. En opnieuw zijn tientallen gal- en galslijterijen dicht. Vorige week vrijdag was het ook al zo. De medewerkers staken uit onvrede met het eindbod voor een nieuwe cao. Daarin krijgen ze 3% loon bij, maar voor nieuwe mensen wordt de zondagstoeslag gehalveerd. Dat schiet onder de streep amper op, vindt vakbond FNV. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Er staan een paar opvallende files in het land. Onder andere de A27 Utrecht-Gorkum bij Houten. Gaat in de weg en daarom zijn twee rijstroken voorlopig dicht. Vertraging is nu 10 minuten, maar dat kan later nog wel eens flink oplopen. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 naar Amersfoort bij Elspeet. We moeten daar via de af- en oprit omrijden. Hou rekening met ongeveer 10 minuten vertraging. En dan een ongeluk bij knooppunt Hoevelaak op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Nijkerk een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit

Puma's. Achter de Munnik en Van Dikhout samen gevoegd tot de Puma's. En zij maakt een verschil bij Noordzee. 200% puur Hollands, goedemorgen. Dit is de ochtendshow van Noordzee. Mijn naam is Silvan. En zometeen voor je gaan we weer een mooie meester of meesteres toevoegen aan de Hollandse meestergalerij hier bij Noordzee.

0: Roosje en zijn nieuwe single Route du Soleil.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Ja, het is weer tijd voor de Hollandse Meestergalerij, waarin er altijd artiesten worden geëerd. Platen die we niet mogen vergeten. Als je suggesties hebt, hè, zijn altijd welkom. Stuur ze naar Radio Noordzee. Gewoon naar sylvan@radionoordzee.nl. Dus Sylvan, S-I-L-V-A-N, @radionoordzee.nl. Danny deed het ook. Sylvan, graag Astrid Nijg toevoegen. Alleen is maar alleen. Wil je dat doen? Tuurlijk!
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

ik zou zeggen, ga nergens heen. Blijf lekker bij ons. Leuke platen, Emma Heesters, bubbling platen. Ik probeer ook een beetje daarbij mijn heupen los te gooien. Maar ja, dan blijkt het toch maar weer dat ik een houten Klaas ben. Ja, ik ben niet voor niks disjockey geworden, zeg maar. Goed, hopelijk ging het bij jou beter. Zo dadelijk de drie J's voor je. Ook Fleming komt eraan. En ja, Lange Frans doet veel samenwerkingen momenteel. Sven Versteeg heeft hij een duet mee opgenomen. Maar ook met John West. Sterker nog, dit is de tweede keer dat hij dat doet. Dit is Alles Wat Ik Zoek.

0: 5-sterrenresort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn, 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Ja!

0: Je werkt met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
1: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Helemaal los bij Ethos.
13: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: We denken na over een koophuis.
16: Dan moet je Bart van Unive hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
18: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
19: nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
20: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Vrouwen die net een kindje hebben gekregen moeten meer steun krijgen van hun baas, vindt vakbond CNV. Volgens de bond wordt moederschap nog vaak gezien als iets privés, terwijl het ook maatschappelijk ingrijpend is. De voormalige Britse prins Andrew is mogelijk betrokken geweest bij zedenmisdrijven. Een vrouw zegt naar zijn huis te zijn gebracht voor seks, melden meerdere media. Andrew zou ook geheime info over zedendelinquent Epstein hebben doorgespeeld. En in Parijs zijn tientallen voetbalsupporters uit Nice opgepakt bij vechtpartijen. Daarbij raakten zeker 6 mensen gewond. De fans zijn in de Franse hoofdstad voor de bekerfinale van vanavond tegen Lens. Het weer nog van Weer Online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Maar op de stranden is het wat koeler door wind van zee.
6: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
14: Het is wat drukker aan het worden op de weg. Onder andere in het midden van het land. Dat komt ook door een paar bijzonderheden daar. Allereerst de A27 Almere-Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven 10 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder gaat in de weg bij Hout op de A27 naar Gorkum. Vanaf knooppunt Rijnsweerd 10 minuten vertraging. En dan de A28 Zwolle-Amersfoort voor Elsbeet. Ongeveer 10 minuten extra door een ongeluk. Daar moet je eraf via de af- en de oprit. Daar word je dan lokaal omgeleid.

Petra uit Enschede hier. Ik probeer serieus te werken, maar ondertussen geef ik complete concerten hier achter mijn bureau. Ben je aan het meezingen met je balpen? Ja, dat kan natuurlijk. Dank je voor je leuke appje. En Stefan uit Alkmaar zegt, Silvan, ik dacht even boodschappen te gaan doen, maar ik zit op de parkeerplaats mee te zingen met alle liedjes. Lekker hoor. Zou iets van André Hazes kunnen draaien? Echt zo'n meezwaai plaat. Ja, heb ik gevonden voor je. Deze draait niet te vaak, maar is wel briljant. Amor, amor. Hier is André Hazes.

single van Jari Hellegers hier bij Noordzee, de Vlam in de Pan. Zo, het is omgevlogen. Ik ga even een beetje rommel opruimen, want ja, zometeen, dit kan weg, dit kan ook weg. Zometeen geen Marleen Sauerpalen, maar de opgeruimde Wouter Kooijman. Die houdt ervan dat alles een beetje netjes zit. Ik ook even de kopjes zometeen opruimen. Zometeen dus veel plezier met hem. Daarna de lunch van Noordzee. Vanaf 1 uur, Kruif en de Mol hier. Met optredens onder andere van Replay en Gordon. Die komen langs om even een mopje te komen zingen. En dat is gezellig om je weekend een beetje in te luiden. Hè? Dus tussen 1 en 4, Johnny de Mol en Estelle Kruif. Samen hier op de radio. Tweede aflevering. Ik ga luisteren.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Direct.
8: Chef Special.
7: Jan Smit.
8: La Fuente.
7: Eada Borsato.
8: Hanna May. Mara Julia.
7: En Yves Berendsen.
8: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
9: Zorg dat je erbij bent.
10: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
14: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
17: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
21: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
22: Honda, the power of dreams.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Vrouwen die net een kindje hebben gekregen moeten meer steun krijgen van hun baas, vindt vakbond CNV. Die zegt dat het moederschap meer is dan alleen een privézaak. De bond wil daarom dat er voor vrouwen een volledig doorbetaald ouderschapsverlof komt. Zo kunnen ze na de bevalling echt herstellen voor ze hun werk weer oppakken. De Britse politie onderzoekt of de voormalige prins Andrew betrokken is geweest bij zedenmisdrijven. Een vrouw zegt naar zijn huis te zijn gebracht voor seks, melden diverse media. Andrew werd 3 maanden geleden opgepakt voor ambtsmisbruik. Ook wordt hij verdacht van het doorspelen van geheime info aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vandaag moet blijken of er genoeg ruimte is voor alle asielzoekers in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden gisteren zo'n 100 vluchtelingen buiten te moeten slapen en ze werden laat op de avond naar het Drentse Gieten gebracht. Daar konden ze slapen in een sporthal. Vanochtend gingen ze weer terug naar Ter Apel. En in Parijs waren vannacht rellen met voetbalsupporters uit Nice. Die zijn in de stad omdat vanavond de bekerfinale wordt gespeeld tegen Lens. Het ging eerst mis in een café en even later was er ook op straat een enorme vechtpartij. Er raakten zeker 6 mensen gewond. De politie pakte 65 relschoppers op. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Holland.

lachen. Guus Meeuwis hoor je bij Noordzee. Onderweg naar je lekker lange Pinksterweekend. Ik hoop dat je er een beetje klaar voor bent, want het wordt echt een super vrijdag hier bij Radio Noordzee. Straks om 1 uur, Cruijff en de Mol. Waar Gordon en Replay te gast zijn. Ja, dat wordt een feest. En je maakt vanmiddag ook nog kans op die muziekreis voor twee personen naar Turkije bij René in de Middagshow. Het is 22 mei trouwens op de kalender, als je jarig bent vandaag. Van harte gefeliciteerd. Je viert je verjaardag met zangeres Sherry-Anne. Ze is 34 geworden. Kim Holland. Ja, jarig, 57 jaar. En de laatste in deze lijst, Danny Christian. De Duitse slagerzanger is jarig en maar liefst 70 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Goedemorgen, dit is Radio Noordzee met snelle zometeen. Laat het licht aan.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Lil Kleine is gisteravond de grote winnaar geworden bij de Phonix Awards. Tijdens de uitreiking van de muziekprijzen werd de rapper uitgeroepen tot mannelijk artiest van het jaar en werd zijn plaat Fuck Kleine bekroond in de categorie voor beste album. Andere winnaars waren onder meer Jonna Fraser in de categorie beste zanger en New Wave voor beste live act. De muziekprijzen werden gisteravond in Avans Live voor de 13e keer uitgereikt. John de Bever en Wilfred Gené zijn opnieuw de studio ingedoken om een speciale WK-single op te nemen. Ze kregen daarbij hulp van Rafa van der Vaart en Wesley Snijder. Het nummer is een nieuwe versie van het liedje Koekoek dat John en Wilfred eerder met elkaar maakten. Dat Rafael en Wesley mee wilden doen is natuurlijk wel echt te gek, al dus John en Wilfred. Wie had dat ooit gedacht? Samen op het middenveld, dat ging niet, maar nu staan ze samen te zingen in de studio. Wilfred bracht door de jaren heen al verschillende voetballiedjes uit, zoals Nederland is helemaal oranje, samen met Johan Derksen, en Johnny Rep, een eerbetoon aan een gelijknamige voetballer. En Peter Gillis die gaat in beroep tegen de taakstraf die hem is opgelegd vanwege de mishandeling van zijn ex-partner Nicole Kremers. Dat bevestigde zijn advocaat gisteren aan het ANP na berichtgeving van Omroep Brabant. Eerder deze maand werd Peter veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Ook moest hij van de rechter aan Nicole een schadevergoeding van 1000 euro betalen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

supervrijdag van Radio Noordzee. Normaal hoort je mama wel eens mijn pils. Nou, ik hoop dat je het nog terugvindt voor de middagborrel begint. Radio Noordzee in heel Nederland ontvangen via DHB+. En in Brabant, Limburg, Gelderland en een deel van...

0: Radio Noordzee met Mo. Je hoorde een nacht als deze. Goedemorgen, ik ben Wouter. Vandaag nog voor Marleen, die overigens wel komende maandag weer op deze stoel zit. Het is blijven dat je het weet. Zometeen een hit uit Zeeland. Maar het gaat niet over de zee. Nee, het gaat over een oceaan. Je hoort zo welke track dat is. En...
1: we zijn allemaal jong en dom geweest.
0: Tino Martin.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
5: Mijn

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
10: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
11: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass.

0: 18 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Guido Martin, je hoort de Jong en Dom.
1: De Radio Noordzee.
2: Duik in de geschiedenis.
0: Zometeen een echte Noordzee classic. Van Toontje Lager en ook Gerard Joling staat voor je klaar. Maar mag ik je eerst even mee terugnemen in de tijd? Het is vandaag 22 mei. De dag dat het 46 jaar geleden is dat in Japan Pac-Man uitkomt. Ja, dat computerspel inderdaad. Werd later natuurlijk echt wel het populairste spel ter wereld. Vandaag, 46 jaar geleden, kwam dat dus uit. Ongelooflijk, hè? En nou we toch zo lekker in de computerbusiness zitten. Vandaag is het ook nog eens 36 jaar geleden dat Microsoft een nieuw besturingssysteem uitbrengt. Windows 3.0. Ja, ik weet dat nog wel. Zo oud ben ik inderdaad al. Dat werd toen op floppies geleverd. En je had twee soorten floppies. Je had grote floppies, 5¼. En 3,5-inch diskettes, die waren een stuk kleiner. Alleen ja, het verschil ertussen. De grote, daar kon minder op dan op de kleintjes. Zo had je dus voor Windows 3 7 van die kleine floppies. En van die grotere, die 5¼, maar liefst 15. Nou, voordat je die geïnstalleerd had, was je wel een middag verder volgens mij. Maar het gebeurde vandaag, 36 jaar geleden. Dit is Noordzee en Toontje Lager. Lente in Twente hoor je nu op de...

0: Radio Noordzee. Maxime en Babette, hoe dan ook.
1: Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije.
0: Ja joh, als je zin hebt in een reisje op kosten van Radio Noordzee naar Turkije, zeker even je radio aanhouden op Noordzee vanmiddag. De middagshow, Wat een Middag van René Verkerk, geeft namelijk vandaag die reis naar Turkije weg. Hoor je Ammar zijn Turkse oproep? En je weet het antwoord. Nou, zorg dan dat je die door hebt naar de studio. WhatsApp van Noordzee kun je vinden op onze website. Radionoordzee.nl. Dan even zoeken naar het WhatsApp-icoontje. Dat bungelt ergens onder mijn hoofd. Nou, ik weet zeker dat je het wel kunt vinden. En zorg dat je erbij bent, hè. Vanmiddag, vanaf 4 uur, de middagshow met René, Nicola en Jonathan vandaag, hè. En ja, hij gaat er gewoon zeker uit. En wat denk je ervan? WK voetbal komt eraan natuurlijk. Om vast een beetje in de stemming te komen.

0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.
1: Laat me nou eens binnen. Laat me nou eens toe.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
8: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het COA weet nog niet of er vanavond voor alle asielzoekers plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nachten dreigden mensen buiten te moeten slapen en schoten Stadskanaal en Gieten te hulp. Pas aan het eind van de dag wordt volgens het COA duidelijk of er opnieuw extra opvang moet worden geregeld. Het kabinet wil dat het goedkope zomerdalurenabonnement voor de trein op 21 juni ingaat. Het kost €49 per maand in plaats van €128 normaal. Een goedmaken voor de gestegen kosten door de oorlog in Iran. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, kan het plan doorgaan. Het Belgische festival Tomorrowland voert dit jaar wat extra veiligheidsmaatregelen in na de grote brand die vorig jaar vlak voor het begin het hoofdpodium verwoestte. Uit onderzoek is gebleken dat er geen heel grote aanpassingen nodig zijn. Er wordt wel extra ingezet op het monitoren van de drukte en extra bescherming van vluchtroutes. En de politie heeft een stel aangehouden dat in Rotterdam een Surinaamse toko runde. De man en vrouw zouden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. In de toko kon je cryptomunten omwisselen voor cashgeld. En dat werd dan meegegeven in tasjes van het restaurant. In de keuken stond een geldtelmachine en de politie nam €13.000 in beslag. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. En op de strand is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig en warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur

samen met Emma Heesters. Je hoort er liefdesverdriet. Onderweg naar je lekker lange Pinksterweekend. Ik hoop maar dat je er een beetje klaar voor bent, want het wordt echt een super vrijdag vandaag bij Noordzee. Zometeen om 1 uur hoor je Kruif en de Mol. Vanmiddag daar te gast Gordon en Replay. Ja, dat wordt dus één groot feest. En je maakt vanmiddag ook nog kans op een muziekreis voor 2 personen naar Turkije. In de middagshow bij René. Nou, super vrijdag dus bij Noordzee. Ik heb niks geloven. Laatste shownieuws krijg je zometeen live vanaf de shownieuwsredactie. En Gordon en Replay hoor je ook zometeen. Eerst de dijk binnen zonder kloppen.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Opnieuw is er een koppel uit Merthet-Versailles uit elkaar. Mariska en Peter, een van de succeskoppels van het vorige seizoen, hebben besloten een punt achter hun relatie te zetten. Dat maken de twee bekend via Instagram. Niet alles wat mooi begint blijft voor altijd hetzelfde, schrijven ze in een gezamenlijk bericht. Soms is loslaten ook liefde en verandert liefde van vorm. Het voormalige stel laat weten dat de beslissing in goed overleg is genomen. En John de Bever en Wilfred Gené zijn opnieuw de studio ingedoken om een speciale WK-single op te nemen. Ze kregen daarbij hulp van Rafa van der Vaart en Wesley Snijder. Het nummer is een nieuwe versie van het liedje Koekoek dat John en Wilfred eerder met elkaar maakten. Dat Rafael en Wesley mee wilden doen is natuurlijk wel echt te gek, zo laten John en Wilfred weten. Wie had dat ooit gedacht? Samen op het middenveld, dat ging niet. Maar nu staan ze samen te zingen in de studio. En Leeuw Klein is gisteravond de grote winnaar geworden bij de Phonix Awards. Tijdens de uitreiking van de muziekprijzen werd de rapper uitgeroepen tot mannelijk artiest van het jaar. Er werd zijn plaat Vak Kleine bekroond in de categorie voor beste album. Andere winnaars waren onder meer Jonah Fraser in de categorie beste zanger en New Wave voor beste live act. De muziekprijzen werden gisteravond in de Avonds Live in Amsterdam voor de 13e keer uitgereikt.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.
2: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: kan niet anders. John de Bever luistert naar Noordzee. Want hij zingt niet voor niks, hè. Je krijgt die lach niet van mijn gezicht.
1: De Link van Marleen.
0: Deze week maak je kans in de middagshow van René op een muziekreis voor twee personen naar Turkije. En vanmiddag is ook weer een van de artiesten aanwezig. Nou, zijn er twee zelfs. Het is Suits waar je naar kunt luisteren vanmiddag. Ze stellen zich voor, ze gaan mee op die vakantie naar Turkije. En jij zou ook mee kunnen. Hoor je de oproep van Amar vanmiddag voorbij komen en kun je het omschrijven? Zorg dan dat je supersnel laat weten wat de omschrijving is of wat hij daar zegt. Wie weet doe je nog mee en maak je vanmiddag kans. Die fantastische trip naar Turkije voor twee personen. Dat zou fantastisch zijn, hè? Ja, en daarom de link van Marleen deze hele week in het teken van René's. Dat leek me wel de moeite waard. Dit is René Vroger.
1: De link van Marleen.

0: 5-sterren-resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
2: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach. Voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest. 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk. Fans van een feestje barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
10: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
12: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
15: Boost yourself. Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Mijn houten hart, de Puma's, hoorde je bij Radio Noordzee. Onderweg naar je lekker lange Pinksterweekend. Heb je al plannen gemaakt? Laat je het lekker gebeuren. Noordzee is er graag bij met de beste muziek natuurlijk. Zometeen René Vroeger, Paul de Leeuw en André Hazes. Maar eerst Miss Montreal.
1: Goedemorgen, Wouter.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeroen van Zelst. De Radio Noordzee Lunch.

Vroeger samen met Waylon, hoe de liefde gaat, hoor je bij Noordzee. Zometeen om 1 uur, Cruijff en de Mol met Gordon en Replay daar te gast. Maar laten we eerst nog even lekker lunchen. Laatste keer deze keer met Jeroen van Zelst. Je hoort hem zelf.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
3: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
6: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar Welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
7: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoraties.

0: Tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Supporters van Willem II zijn morgen toch welkom bij de play-offswedstrijd in en tegen Volendam. Eerder besloot de gemeente ze te weren na de rellen bij Volendams laatste wedstrijd. Maar na overleg is besloten om 400 uitfans toe te laten. Wel is het duel 's middags in plaats van 's avonds. Volendam won de heenwedstrijd met 2-1. Het dodelijk ongeluk gisteren op station Bijlmer Arena met een man in een rolstoel was geen misdrijf of zelfmoord. Hij stond te dicht bij de rails en werd door een voorbijrijdende trein naar het spoor gezogen, zegt de politie. Veel mensen zagen het gebeuren. Door het ongeluk lag het treinverkeer uren stil. Het Rode Kruis maakt zich zorgen om de asielzoekers die buiten staan bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De komende dagen wordt het erg warm en op het terrein zijn amper schaduwplekken. Hulpverleners delen water en eten uit en kijken wat verder nodig is. Het Rode Kruis hoopt op oplossingen voor langere tijd. En er is een tweede voetballer, miljardair. Na de Portugees Cristiano Ronaldo is dat ook Lionel Messi uit Argentinië gelukt, blijkt uit een Amerikaanse miljardair-index. Hij zou niet alleen met voetballen rijk zijn geworden, maar ook door sponsors. Zo maakt Messi reclame voor Apple en Adidas en heeft hij zijn eigen sportdrank. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. En op de strand is het koeler door wind van zee. Het hele Pinkse weekend blijft het zonnig en wordt het nog warmer. En dat was het ANP Nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch.

0: NRC Lunch. Samen met Jeroen van Zelst.
1: Bluff en Nielsen hoorde je met mannenharten op Radio Noordzee. Het is vrijdag. Dit is voor mij de vijfde dag dat ik tijdens de lunchshow aanwezig ben. Vandaag een klein beetje anders dan de rest van de week. Ik ben hier net binnengelopen. Ik heb eerst de frituur aangezet voor de borrelhapjes straks om het weekend in te luiden. Ik vond het een super week. Ik vond het super om erbij te mogen zijn. We gaan er nog een heerlijk uur van maken. Sylvain opgepast, want ik ga solliciteren voor de ochtendshow. Dit zijn Frans Bauer en

Alle en Trobi op Radio Noordzee met Weer een dagje ouder. Ze waren 35 jaar bij elkaar toen Henk Westbroek dit nummer schreef voor de vrouw van zijn leven, Julia. En de belofte was, als we 50 jaar bij elkaar zijn, dan trouwen we. En dat is onlangs gebeurd. Blijft toch een van de mooiste Nederlandstalige liedjes in de popgeschiedenis. Henk Westbroek met Zelfs je naam is mooi.

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang het.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

feest, dit is zo'n dag. Een dag om heerlijk te genieten. En genieten gaan we de komende dagen lekker in het weekend met de muziek van Radio Noordzee natuurlijk. Wat dacht je van Cloud? Want die komt er zo aan. En ook Kido van der Graaf

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch bij.

0: meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker! En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof!
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Helemaal los bij Ethos.
19: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Samen met...

0: Radio Noordzee Lunch met Jeroen van Zelst.
1: Guido van der Graaf, ik kom terug. En hij komt zeker terug, want op 27 november staat Guido in de AFAS Live. En wie weet kun jij hier binnenkort bij Radio Noordzee wat tickets voor winnen. Hou het maar goed in de gaten. Ook vandaag heb ik weer een leuke vraag uitgezocht. Dank allemaal voor de reacties. De vraag komt ditmaal van Sander van Beek. En hij vraagt zich af wat ik het liefste doe tijdens een relaxed weekend. Nou, Sander, als wij niet hoeven te werken, en die weekenden zijn schaars en gelukkig maar, dan ga ik het liefst 's middags eventjes naar de Thaise massagesalon voor een hele nette massage, moet ik erbij vertellen. En dan gaan we 's avonds lekker tapas eten in ons favoriete tapasrestaurantje. Dankjewel voor jouw vraag. Dit is Jannes, zwevend naar het geluk.

hoorde Bert Herink en we verlangen allemaal naar die maand juli. Juli, July. En bij dat nummer denken we altijd aan een biertje. Bij Robert van Hemert en Donnie denken we aan champagne. Kortom, de pre-party van je weekend is begonnen. Fijn dat je deze week hebt geluisterd. Ik vond het superleuk om te mogen doen. Het smaakt voor mij naar meer, dus stuur lekker allemaal verzoekjes op dat ik hier een week terug mag komen. Doe ik heel graag. En we proosten alvast op de winnaar, want die wordt vanmiddag bekendgemaakt, van een muziekreis naar Turkije met Movet het nou van Robert van Hemert en Donnie. Tot snel en heb een heel mooi weekend. Ben niet één.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. Twee voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
17: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
18: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
20: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag. Tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
21: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
22: Yes, hij doet het.
23: Ja hoor, dat kan zeker.
21: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
24: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
25: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
26: 18 plus speelbewust.
27: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperado's en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
28: Eneco verlicht je stroomgebruik.
0: Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AHB

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Vluchtelingen die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moeten wachten, hoeven niet in de volle zon te zitten. Het Rode Kruis zet op het terrein 5 open tenten neer voor beschutting. Ze zijn dus niet om in te slapen. Het is al dagen overvol in Ter Apel. Het is nog niet duidelijk waar mensen die er vanavond niet terecht kunnen naartoe moeten. De vroegere burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt ook verdacht van ontucht. Daartoe zou hij jaren geleden een man hebben gedwongen die veel jonger was dan hij zelf. De 77-jarige oud-burgemeester werd in februari opgepakt. Dinsdag moet hij voor de rechter komen. Met een heet weekend in het vooruitzicht neemt de organisatie van de Roparun maatregelen. Zo zijn er extra waterpunten langs de route en wordt zonnebrand uitgedeeld. Morgen vertrekken de 5000 deelnemers vanuit Enschede en Frankrijk om maandag te finishen op de Rotterdamse Coolsingel. Met de Roparun wordt geld opgehaald voor mensen met kanker. En de wedstrijd zondag tussen Ajax en FC Utrecht om Europees voetbal is vervroegd. Het duel in Volendam begint om 11:45 in plaats van 6:00, meldt de KNVB. Er wordt gespeeld in Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. Morgen speelt FC Volendam thuis om 16:30 tegen Willem II om een plek in de Eredivisie. En daar mogen toch uitfans bij zijn. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts maximaal 26 graden. Maar op de stranden is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Ja, daar ben jij, Estelle.
3: Ja, daar ben ik. Er staan momenteel 42 vertragingen en dit zijn de drie langste. Op de A2 richting Den Bosch, daar sta je 40 minuten bij Zaltbommel. Op de A2 richting Maastricht sta je een half uur bij het vliegveld van Maastricht vanwege een auto met pech. En de laatste op de A16 Rotterdam-Breda, daar staat 20 minuten voor Drecht Tunnel.
2: Dankjewel. Estelle, heb je er zin in?
3: Ja, ik heb er heel veel zin in.
2: Goed zo!
0: 200% puur Hollands. Oh ja. Dit is het nieuwe Radio Noordzee.

0: Zeggen we tegenwoordig Sterrenstof hier op Radio Noordzee. Goedemiddag, je bent officieel aangeschoven bij de voorpret voor de vrijdagmiddag dus, want je luistert naar een gloednieuwe uitzending van
1: Cruijff en de Wal.
0: Zo, Estelle.
2: Ik heb er zin in.
0: Niet normaal, ik ook. Wat is die week voorbij gevlogen, heb jij dat ook?
2: Ja, nou, voor jou zeker, want we konden deze week echt niet om jou heen. Hè? Ik heb jou echt overal voorbij zien komen.
0: Ja, het was druk, We gaan het theater weer in en ik moest die show promoten, want ja, er moeten kaartjes worden verkocht.
2: Ja, nou, dat wordt het zeker.
0: Ja.
2: Maar jij kan echt het beste je gevoel uiten als jij op het toneel staat.
0: Nou, kijk, de ruimte in het theater tussen die vier muren, dat geeft wel een bepaalde vorm van kwetsbaarheid. En wat er allemaal is gebeurd de afgelopen 7 jaren, dat heeft wel wat nuance en context nodig. En het is natuurlijk, gaat over mentale weerbaarheid. En het lijkt me dat het mooiste plek is dat om in het theater te doen.
2: Wordt dat heel emotioneel ook?
0: Ja, maar ook heel erg lachen. Oh. Ik ga gewoon heel open en eerlijk zijn. En ik ga ook kijken of ik vanuit de zaal iets terug kan krijgen. Ik ben heel benieuwd hoe mensen omgaan met verlies, met oneerlijkheid, met ziekte en dat soort dingen. Maar ja, hoe zwaar dit ook klinkt, er wordt ook heel erg gelachen. Met name omdat ik zelf ook ga zingen. Dus dat wordt vooral heel erg lachen.
2: Oh, dat wordt wel vrolijk.
0: Het nachtegaaltje dat ik ben. Hey, heb jij de deuren nou een beetje openstaan met dit warme weer?
2: Ja, zeker, want ik heb geen airco in huis. En vanochtend gebeurde er toch iets heel raars.
0: Ja.
2: Ik werd om 5:00 wakker. En nou ja, dat zonnetje scheen al een beetje. En ik hoor... Ik denk, wat is dit nou?
0: Ja.
2: Staat er bijna een duif naast mijn bed.
0: Ah,
2: ja.
0: Had je die besteld?
2: Dat heb ik er zo uitgeflikkerd.
0: Ja. Wat brood er met die duif? Nou ja, het weekend staat dus voor de deur. Wij trappen samen met jou die deur wagenwijd open. Dat doen we ook met Bas Nijhuis, die we iedere vrijdag even spreken over wat hem is opgevallen in de afgelopen week. En later schuiven ook Gordon en Replay aan. Hoewel, Gordon is nog niet helemaal zeker. Hij is door zijn rug gegaan, maar dat is altijd even afwachten met hem. Die gaan ons trakteren op live muziek hier, dus allemaal bij Radio Noordzee. Allemaal onder begeleiding van je favoriete hits. Natuurlijk met ook deze. En dit is Marco Borsato en Rolf Sanchez.
3: Kijkt hij naar buiten? En denk met weemoed aan de tijd dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen.

0: Damian en Diamanten Ring.
1: Kruif en de Mol.
0: Ja, normaal is hij te vinden langs de lijn als FIFA-scheidsrechter. Maar bij Radio Noordzee hoor je hem aan de lijn. Iedere week mogen we hem eventjes bellen. Hij deelt een nieuwtje wat hem het meest is opgevallen in de afgelopen week. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Bas Nijhuis. Goedemiddag, Bassie!
2: Goedemiddag.
0: Hey, hoe is het ermee, man?
2: Ja, het gaat goed, hè? Het gaat goed. Ik denk, ik moet even weer op onderzoek uit, omdat we natuurlijk elke week het farmomentje van de week hebben. Maar ik ben nu op locatie om ook even te checken of ook alles goed gaat, hè?
0: Klopt het dat jij in Curaçao zit met de mannen van VI?
2: Ja, dat klopt, want ik hoorde van de week zoveel nieuws dat de mannen van VI, er was zoveel kritiek op. Ja, de uitzendingen zijn anders, wat moeten ze daar? Zitten ze daar een beetje de hele dag maar te luieren en gebeurt daar wel
0: en
2: iets?
0: En dat is natuurlijk ook zo.
2: Moeten ze daar naartoe? Ja, en dat klopt als bus. Nee, maar ik denk, ga eens even kijken. Maar volgens mij zijn de mannen hier zijn nog drukker dan normaal. Want Wilfred die is sowieso de hele dag aan met alles wat hij opneemt hier. Maar ook Johan, die had gisteren alweer, moest hij alweer de shop openen van Curaçao. Van de fanshop natuurlijk, van het elftal.
0: Ja.
2: Dan zit hij weer bij de sigarenboer. En ja, ik moet zeggen, het is echt wel... het is ongelooflijk. Het gaat hier de hele dag door. Dus het is echt wel... ik moet zeggen, ze zijn echt wel aan het werk. Dus het klopt niet echt wat er gezegd wordt. En ik moet al zeggen, ja kijk, als je vanaf een nieuwe locatie iets doet, dan is het in het begin misschien altijd even wennen. Maar ja, het is ook wel een leuke keer, hè, zoiets. Ja.
0: En hoe laat is het nu bij jullie, Bas?
2: Het is, nu is het 7:15. Ja.
0: Wel top, hoor. Je bent wel echt een professional. Hey, en trouwens, wou ik nog eventjes, even heel wat anders.
2: Ja.
0: Jij bent scheidsrechter. En nou, als je dan een goede wedstrijd hebt gefloten, dan hoor je niks. Maar als je een paar fouten hebt gemaakt, dan is het land te klein. Ja, klinkt een beetje zoals bij mij thuis.
2: Ja, soms denk je echt wel eens van, jongens, waar gaat het over? Hoe ver gaat het ook? Dat is echt... Als je ziet wat je dan over je heen krijgt. Maar dat is wel bij ons het ik denk dat jij weinig te klagen hebt nu over de scheidsrechters. Na afgelopen week, hè, de play-offs.
0: Ik zeg even niks.
2: Nee, dat dacht ik al. Ja. Dat dacht ik al. Nee, maar het is wel. Het gebeurt natuurlijk. Ja, jullie zullen herkennen dat als je iets goed doet, is het goed. Maar als het verkeerd gaat, dan krijg je echt de volle laag. En ja, ik moet wel zeggen, via de social media, het wordt wel steeds gekker, hoor. Dat ik denk van, hoe dan?
0: Ja.
2: En dan heel vaak sturen ze over, we zoeken je op. En geef me je adres maar, dan zoeken we je op. En dan stuur ik terug van, prima, ik zeg even wanneer. Ik zeg, dan steek ik de barbecue aan. En dan is het ook gewoon van, legend, goat. Dus het gebeurt ook vaak in de emotie.
0: Ja, precies,
2: maar het is wel zo van, en ik had laatst al iemand die zei van, dat gaat dan soms wel heel ver. Die zegt van, je vader gaat eraan, je moeder gaat eraan voor die rode kaart die onze doelman heeft gegeven. Dus op een gegeven moment denk ik, stuur maar terug. Ik zeg, heb je wel de goede scheidsrechter? Ik zeg, maar ik heb helemaal geen rode kaart gegeven. Dan gaat een uur overheen, krijg je weer een berichtje terug. Oh, sorry, was toch een collega van je. Fijne dag. Hoe dan?
0: Jezus, maar goed. En humor blijft daarin toch het beste wapen, denk ik.
2: Zeker.
0: Hoe lang blijf jij op Curaçao, tot slot?
2: Nou, ik ga wel even een weekje even. Ja, je moet er wel even een weekje hier toch wel zijn, denk ik.
0: Ja.
2: Dus, en ze hebben allemaal dingen weer georganiseerd. Dus van duiken tot en met echt van alles. Dus het wordt denk ik wel een leuk weekje.
0: Nou, wat goed. Ja. Doe de mannen de groeten. Ik heb begrepen,
2: ga ik doen?
0: Jij hebt een liedje aangevraagd. En die is eigenlijk voor Johan Derksen.
2: Ja, ik denk dan toch maar Henkie Wijngaard. Maar ik moet nog wat jaren mee. Want ik moet
0: nog jaren mee.
2: Jongen.
0: Ik vind hem geweldig, Bas. Hartstikke bedankt, jongen. De groetjes, hè.

0: Zakelijk met Radio Noordzee.
1: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor 4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
7: Hey, dat is Tom die net parkeert.
8: Hey! Oh, sorry.
7: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en goodsnacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
13: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
16: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
17: Sorry, het is WK.
18: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
16: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
19: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
20: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
21: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
20: Meer weten? Kijk op ovp.nl.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
3: Domino's. Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ja, het zonnetje schijnt. Blijft het ook zo, Estelle?
5: Ja, zeker. Het wordt een prachtig Pinksterweekend met vandaag droog en zonnig.

0: Zou ik het nog heen laten?
1: Radio Noordzee, verkeer.
2: Ja, er staan momenteel 48 vertragingen. En dit zijn de drie langste. Op de A2 richting Den Bosch, daar sta je 35 minuten tussen Beest en Waardenburg.

0: je.
1: Om een IJslover te zijn.
0: Samuel Welten en de Bankzetters met IJslover.
2: Kruijf en de Mol.
0: Daar worden we blij van.
3: Ja.
0: Weet je waar ook blij van wordt? Dat mensen gewoon allemaal leuke en lieve berichtjes sturen. Dat kan als je naar de website gaat van Radio Noordzee. Daar moet je op knippen, op clip, klikken.
3: Klikken,
0: En dan kan je ons een berichtje sturen. Wie dat ook heeft gedaan is Hans. En die zegt, yes, weer de fijne stem van Estelle op de radio. Jammer van die de Mol. Nee, maar Geintje zegt, hij wil lekker genieten van jullie. Ja, wat ga jij eigenlijk doen het weekend met het mooie weer? Ga je nog op het strand liggen?
3: Nou, ik hoop wel, maar ik denk dat het hartstikke druk gaat worden. Dus dan zou ik heel vroeg van huis moeten gaan.
0: Ja? Wat is daar mis mee dan?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Ja. Ga jij eigenlijk topless nog op het strand?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee, dat kan echt niet meer. Dat zijn de jaren 80.
0: Ja.
3: Ja.
0: Heb je die ook meegemaakt? Nee, maar dat vind je
3: mis
0: dan niet meer.
3: Mis jij zeg maar vrouwen die topless lopen op
0: ik
3: strand?
0: Mis de jaren 80.
3: Ja, hè?
0: Ja. Nee, maar dat kan niet meer. Je wordt natuurlijk helemaal gefilmd. En dat, ik weet niet, het is gewoon nadan of zo? Wat is
3: nee,
0: dat dan?
3: Nee, dat kan gewoon niet meer. Het is gewoon nadan.
0: Nee. Net en als het wel done was, had je
3: het ook niet gedaan.
0: Had je het ook niet gedaan. Ah ja, nee, goed. Ik heb altijd zoiets van, ja, soms moet ik het gewoon even aan mijn moeder vragen. Het is Bloem.

0: Veldhuis en Kemper. Bijzonder hier op Radio Noordzee.
1: Cruijff en de Mol.
0: Hoe heb jij geslapen deze week, Stel?
2: Nou, op die duif na heb ik nog wel iets anders verschrikkelijks.
0: Die duif die vanmorgen ineens bij je stond. Ja, een van onze luisteraars die appte gelijk van... hij zei zeker geen doekoe doekoe, maar... doekoe doekoe, zei hij.
2: Ja, nou, dan had ik hem niet weggestuurd, hoor.
0: Nee, precies. Het was geen vredesduif.
2: Nee, zeker niet.
0: Hé, hey, maar hoe... Ja, want ik vraag dat omdat jij natuurlijk de meest verschrikkelijke dingen op jouw feed krijgt... als je op je telefoon zit s'nachts te scrollen. En daarom hebben wij de Cruijffkrant in het leven geroepen. Allemaal gekke dingetjes die bij jou voorbij komen, die behandelen we hier in de show. Kan je een tipje van de sluier oplichten? Wat er straks gaat komen?
2: Van dit nieuwtje word je echt niet vrolijk van, want het is echt een nachtmerrie die uitkomt voor iedereen die zeker claustrofobie heeft. Maar okay. Ik heb het helemaal benauwd van gekregen.
0: Oké, kunnen we daarmee wel gezellig het weekend in?
2: Ja, zeker, natuurlijk.
0: Nou, gelukkig. Gelukkig. Nou, dat dus straks in de Cruijffkrant. Maar 200% Hollandse hits, dat krijg je natuurlijk ook de hele tijd van ons. Dit is Huisje aan de Zee van Zoë Lieve.

nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Lidl-deals zijn er weer.

0: 18 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 99.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
5: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Zo, wat is het warm?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal plofkraken in ons land is enorm gestegen. Waren het er heel vorig jaar nog 4, dit jaar zijn het er volgens de politie al 15. Doordat het daders steeds moeilijker wordt gemaakt om geldautomaten op te blazen, hebben ze het nu vooral gemunt op sealback-automaten, waarin ondernemers geld kunnen storten. Vluchtelingenwerk is blij dat het Rode Kruis 5 tenten neerzet bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dan hoeven mensen niet in de volle zon in het gras te zitten. Het gaat om open tenten, dus ze kunnen er niet in slapen. Medewerkers van Vluchtelingenwerk zijn in Ter Apel om te controleren hoe het met de vluchtelingen gaat. Een spellengroothandel waarschuwt voor de magneetjes die horen bij het spel Magnetics. Die zijn zo klein dat ze makkelijk kunnen worden ingeslikt. In het lichaam kunnen de sterke magneetjes naar elkaar toetrekken en letsel veroorzaken. Wie het spel in huis heeft, kan het bij de winkel inleveren en krijgt dan zijn geld terug. En coach Pep Guardiola vertrekt na 10 jaar bij Manchester City. De Spanjaard kwam over van Bayern München en bezorgde City 20 prijzen. Met als hoogtepunt het winnen van de Champions League en 6 keer het landskampioenschap. Het is niet bekend wat Guardiola nu gaat doen. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Het is warm, landinwaarts maximaal 26 graden. Maar op de strand is het koeler door wind van zee. Het Pinksterweekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.

0: Gersbergen. Nou, jongens, heel veel sterkte als je daarin staat.
1: Zo is het. Gelukkig hebben wij zometeen het tweede uurtje van Johnny en Estelle.

0: Jeroen van der Boom hier op Radio Noordzee. En jij bent zo. En jij bent zo'n leuke stel.
1: Ah, oh, ik vind jou leuk.
2: De Kruifkrant.
0: En dit vind ik ook leuk. De Kruifkrant.
1: Ja.
0: Heel eventjes, wat is het ook alweer?
1: Ja, kijk, het internet staat natuurlijk vol met opmerkelijk nieuws. Maar het
0: gekke dingetjes.
1: Ja, alleen maar. Maar het meest opvallende nieuws, dat vind je echt op mijn feed. Want ja, echt, zodra ik niet kan slapen, dan heb ik mijn telefoon in mijn hand, begin ik met scrollen. En daar kom ik echt de raarste dingen tegen.
0: Ja, nou vertel, wat heb
1: je
0: vandaag?
1: Echt, maar deze week is het echt een nachtmerrie die uitkomt. En zeker voor iedereen met claustrofobie. Want in China heeft een man dik 6 uur vastgezeten in een MRI-scanner. Nee, maar dat is toch gewoon een hel?
0: Ja.
1: Hij was in het ziekenhuis voor. Hij had pijnklachten aan zijn nek, waarvan een scan gemaakt werd.
0: Ja.
1: Het was best wel laat op de avond en net na middernacht werd zijn onderzoek afgerond in zijn ziekenhuisdossier. Alleen werd de medewerker die hem hielp afgelost. Ja. Nee, luister, voordat hij uit de scanner werd geholpen.
0: Hey.
1: Dus de man, ja, en die nieuwe collega had dus gewoon geen idee dat deze man daar nog lag. Nee, serieus, die lag toch gewoon vast. Want het onderzoek was op papier al afgerond. En omdat zijn scan van zijn hoofd nog vast zat, lag de man gewoon nog aan de machine. Nee, die heeft daar gewoon 6 uur lang 's nachts gezeten. En zijn vrouw, die heeft op een gegeven moment gewoon maar het ziekenhuis of de politie gebeld. En het ziekenhuis heeft gewoon gezegd: nee joh, het onderzoek is al lang afgerond. En hij is vertrokken. Die dacht natuurlijk, die is vreemd gegaan de hele nacht.
0: Ja, precies, ja. Daar denk jij dan weer gelijk aan. En als je dan zo'n berichtje leest, hè, kan jij dan sneller in slaap vallen of lig je dan nog langer wakker?
1: Nee, nu, met dit soort berichten, dan lig ik echt wel wakker.
0: Ja.
1: Dan denk ik, dat kan toch niet? Ik ben al zo wantrouwig.

0: Smit hier op Radio Noordveen met Ik Wil Je Helemaal.
1: Aftellen naar het weekend met Cruijff en de Mol.
0: Jazeker, Johnny en Estelle hier. Estelle, twee dingen tegelijk doen, het is een kunst. En volgens veel vrouwen kunnen mannen dat niet.
2: Nee, mannen kunnen dat niet.
0: Nee?
2: Nee, maar vrouwen kunnen dat wel.
0: Ja.
2: Sommige dingen zeker. Sommige dingen zeker niet.
0: Geef eens een voorbeeldje dan.
2: Nee, niet diegene die jij wil horen. Nee,
0: jammer.
2: Maar we kunnen ons haar krullen in de auto, lippenstift opsmeren,
0: ja.
2: Kletsen tegelijk. Misschien
0: ja.
2: Een sigaretje ook tussendoor.
0: En als je met iemand bezig bent en aan iemand anders denkt, is dat ook twee dingen tegelijk? Of,
2: Ja, de mentaal. Mentally.
0: Ja. Nou, de zanger, een man dus van de volgende band, die bewijst ons toch het tegendeel. Want Henny Vrienten, die kon behoorlijk multitasken. Het is namelijk niet voor iedereen weggelegd. Om basgitaar te spelen terwijl je zingt. Dat bedoel ik dus. Zelfs oud-Beatle Paul McCartney, die zei dat die twee amper te combineren zijn, maar voor Henny was zijn basgitaar het verlengstuk van zijn stem. En daarmee raakte heel Nederland smoorverliefd op deze band. Je hoort Doe Maar.

0: 5-sterren-resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou. On
9: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Het is

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
10: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
11: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel

0: soep.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Ja, het weer. Het wordt een prachtig Pinksterweekend. Met vandaag droog en zonnig weer. Waarbij de temperatuur kan oplopen tot 27 graden. De rest van het weekend blijft het ook prachtig zonnig weer. Met temperaturen boven de 25 graden. En vrijwel geen wind.
3: Ah, wat lekker. Wat een feestje. Hoe is het op de wegen?
2: Ja,
4: Radio Noordzee. Verkeer.

0: Welkom, Tino Martin, hier op Radio Noordzee. Oh! Verkeerde knopje, jongens. Wacht eventjes, hier is die. Nou ja, we hebben Johnny Draai, een liedje van mij. Die had ik nu moeten instarten. Dat heb ik niet gedaan, maar daar komt-ie.
1: De Kruifkrant.
0: Nee, ook niet. Ja, ik loop te klooien, jongens. Ik loop te klooien. Hè? Ja, dit is hem.

0: jongens van de drie J's die hier vorige week waren. Straks trouwens Gordon en Replay in de studio. Maar nu dus eerst een luisteraar aan de lijn die een liedje wilde aanvragen. We hebben Mark aan de lijn. Goedemiddag.
1: Johnny, goedemiddag.
0: Hé, jongen. Hé, dat ging even mis hier. Dat was mijn schuld, maar gelukkig dat je nog hangt. Waar kom je vandaan, Mark?
1: Uit Huizen. Vlak in de buurt.
0: De Zuidvogels.
1: Zeker weten.
0: Toch? Het reservaat. Het reservaat. Jij houdt van voetbal volgens mij, want we gaan nog niet vertellen wat je wil aanvragen, maar het heeft iets met voetbal te maken.
1: Ja, zeker weten, zeker weten.
0: Wat denk je, hoe gaan we het schoppen op het WK?
1: Nou, laten we hopen een kwartfinaletje.
0: Ja?
1: Ik denk dat we het dan al heel goed doen.
0: Wie moet er in de spits, Mark?
1: Goeie vraag. Ik zal niet zeggen mezelf, maar laten we zeggen, als Memphis fit is, denk ik dat hij wel in de spits moet.
0: Ja.
1: En dan kunnen we malen altijd doen als het niet loopt.
0: Ja, ja. En stel, heb jij wat met voetbal?
2: Nee, ik sta meestal buiten spel.
0: Oh. Maar jij gaat het toch wel volgen ook, Estelle?
2: Ja, zeker. Ik ben gek op de WK.
0: Hoe moet ik dat voor me zien? Zit jij dan in de kroeg? Of?
2: Nee, dan ben ik gewoon thuis en dan zit ik helemaal gewoon gefocust achter gewoon de tv. Ja. En dan kijk ik het meestal naar Virgil van Dijk.
0: Hey Mark, en vertel even, waar gaan we naar luisteren en welk gevoel brengt dat bij jou teweeg?
1: Nou, dat is het een beetje. Het gevoel is er nog niet. Over 20 dagen begint het WK.
0: Ja, maar als je dat nu zo zegt, dan voel ik wel een beetje zo die spanningen langs mijn rug lopen.
1: Ik begin het wel te voelen, maar we hadden vroeger hier in Huizen, het water van Huizen, dat was nu eigenlijk normaal gesproken al helemaal oranje geweest.
0: Ja, en dat is nog niet.
1: Dat is niet zo. Het heet nu ook anders volgens mij. Maar ik heb het gevoel nog niet echt. Dus ik dacht, laten we de kijkers of de luistercijfers wat omhoog knikken. laten we André Hazes doen.
0: Ja, natuurlijk. En dan moeten we toch terug naar 1988. Hoe oud was jij toen, Mark?
1: 11.
0: 11. Kan je het nog herinneren dat we het EK wonnen?
1: Zeker. Ja. Van Basten.
0: Ja, mooi.
1: Mijn held.
0: Ja, jouw grote held. Ja, toen werd dit nummer opgenomen door André Hazes voor het Nederlands elftal. Wij houden van Oranje. Dankjewel, Mark. We gaan voor die overwinning.

0: studio hier op Radio Noordzee.
1: Aftellen naar het weekend met Cruijff en de Mol.
0: Lieve Estelle, volgens mij hebben we allemaal leuke berichtjes binnengekregen. Kan jij er eens een paar voorlezen?
2: Ja, de eentje is van José. En alle strijk wegwerken vandaag, voor de kids uit school komen. Lekker barbecue en dit Pinksterweekend, daar heeft ze heel veel zin in. Ja.
0: De strijk wegwerken, is dat ook wat voor jou? Doe je dat vaak?
2: Ja, dat werkt heel therapeutisch bij mij, dat weet je toch?
0: Ja, dat vind je lekker, hè? En je huisje schoon, hè?
2: Ja, want anders kan ik niet nadenken.
0: Ja, een beetje OCD ook, toch?
2: Een beetje, maar ik heb nog niet die diagnose gehad.
0: Oké, nou, bij deze. Wat zegt Henry?
2: Henry zegt, gezellig daar jongens. Ik ben ondertussen aan het inpakken voor een weekendje weg. Ik pak dan altijd 10 onderbroeken te veel in.
0: Heel herkenbaar. Heel herkenbaar, Henry. Mijn vrouw zegt altijd, we gaan maar 2 dagen weg. Hoezo heb je 7 onderbroeken?
2: Ja, maar beter dit dan dat ze het in de waterkoker gaan doen, hè?
0: Zo is het.
2: Ja.
0: En Leo?
2: Leo, hoi Johnny en Estelle. Ik moet zeggen dat ik blij verrast ben door jullie show. Nou, dankjewel Leo. Had, om eerlijk te zijn, verwacht dat jullie hier alleen maar zaten vanwege de achternaam. Maar het klinkt heel gezellig.
0: Ja, wat zeg je dan? Dank je wel? Of is nee, het
2: dan,
0: eigenlijk...
2: Nee, dan had ik wel vrijwilligerswerk gedaan.
0: Ja, nee, eigenlijk is het een verkapt complimentje. Maar het is wel iets waar ik mijn hele leven al mee te maken heb. Maar ja, daar moet je een beetje dikke huid voor hebben. Hoe zit dat bij jou?
2: Nou, maar jij hoeft je financieel totaal geen zorgen meer te maken. Je achterkleinkinderen kunnen het niet eens opmaken.
0: Nee, dat
2: ik ben
0: is
2: gewoon een uitzendkracht, hoor.
0: Waar ik me zorgen om maak. Nou, lekker dan. Hey, ik zie de mannen van Replay. Die zijn al de studio ingekomen. Die gaan straks live voor ons spelen. Gordon is er dus niet bij. Wat was er nou met hem aan de hand?
2: Hij is door zijn rug gegaan.
0: Ah.
2: Ja.
0: We gaan hem wel even bellen nog, toch?
2: Ja, we gaan hem zo even bellen. Anders kan hij mijn rug op.
0: Hij is er aan het trainen voor die Men's Health.
2: Ja,
0: door zijn rug gaan met wandelen. Acte, daar ben ik nu.

0: Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten.

0: prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling, de affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij de Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
4: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
2: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Het is bon.

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau.
8: Mediamarkt. Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
2: craving. Domino's. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: Zo, waar is het warm?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Nederland is nog een geval van het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak en aan 2 Nederlanders het leven kostte. Eén stierf van boord en de ander in Zuid-Afrika. De Hondius ligt nu in de haven van Rotterdam. We zitten in een asielcrisis, zegt premier Jette. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is al dagen te vol en daardoor dreigen mensen buiten te moeten slapen. Jette zegt dat het geen gewone situatie is als je daar 's avonds laat nog noodoplossingen voor moet vinden. In Amsterdam-Oost is vanochtend een jongen ontvoerd. Meerdere mensen zagen dat hij een auto in werd gesleurd. Na een korte achtervolging werd de auto klemgereden. De politie vond de jongen vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn opgepakt. Ze worden verdacht van vrijheidsberoving en mishandeling. En de 2 BNN-VARA-journalisten die op de hulpvlot voor Gaza werden opgepakt, zijn weer terug in Nederland. De omroep zegt dat het naar omstandigheden goed met ze gaat. 4 andere Nederlanders die door Israël werden gearresteerd zijn nog onderweg. Zij komen aan het eind van de middag terug. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Ja, het is lekker weer. De mensen zijn vrij, dus die gaan natuurlijk de weg op, Estelle.
3: Ja, en dat...

0: minuten voor Gorkum. Komt door een auto met pech. En de laatste die staat op de A28 richting Hoogeveen. Daar een half uur vertraging voor de brug over het Oranjekanaal.
1: Ja, wij beginnen zo lekker met het derde uur. En ze zijn al in de house replay. Dus blijf lekker luisteren.
2: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noord.

0: mensen. Vergeet de Backstreet Boys, de Beatles, de bankzitters, want alle andere boybands die vallen in het niet bij het warme geluid en de gezelligheid van deze toppers. Je kent ze van hits als Ana Day, Never Nooit Meer en één dag een heel warm welkom in de studio voor de mannen van Replay!
1: Dankjewel.
2: Ja, dat zijn mooie woorden, dankjewel.
0: Wat gezellig, jongens.
2: Ja,
0: heel gezellig. Hoe is het?
2: Ja, nou ja, we komen hier net binnen en ik ruik hier al die hapjes hier. Estelle, die is hier al met frikandellen bezig. En, och man.
0: Ja, die had ze nog goed in de tas zitten.
3: Ja, maar dan
2: iets groter. Nee, het gaat goed met ons. Leuk weer om hier te zijn.
0: Ja, fijn om jullie te hebben. Er zou nog iemand meekomen.
2: Ja, maar volgens mij heb je me ergens hangen nog aan de lijn of niet?
0: Ja, als hij nog kan praten.
2: Onze broeder, Gordon.
4: Ja, ik ben normaal gesproken nooit zo vroeg met drugs, maar...
0: Hey, wat is er aan de hand, Gordon? Hoe lang heb je nog?
4: Nee, ik weet hoe lang heb je nog.
3: Laat je wel wat achter voor me.
4: Ik bewaar het voor je voor vanavond.
0: Maar wat is er gebeurd? Even alle gekheid op een stokje.
4: Nee, ik ben van de week gaan verhuizen. En toen ben ik door een hele stomme beweging door mijn rug gegaan. Nou, dat ging op zich wel goed. Fysio geweest. En gisteravond bij die boekpresentatie van Anna Loren. Die had een boek uit, die moest ik uitreiken. En toen voelde ik al van, hey, dit gaat niet helemaal lekker.
0: Was het een zwaar boek?
3: Was het een encyclopedie?
4: Het was een kookboek, schat.
0: Maar wel rot van je, want je was vanmorgen ook niet op Radio 10.
4: Nee, nou, voordat ik iets afzeg of laat gaan, dat er moet er echt wel wat gebeuren. Maar ik kom gekant op, joh. Ik lig hier helemaal in een soort feutushouding op de bank. Dat lig ik niet altijd.
0: Wel lief dat je dan even op deze manier toch een beetje erbij bent.
4: Ja, nee, ik baal ervan. Ik wilde zo graag een nummer zingen met die jongens bij jullie. Maar ja, goed.
0: Ja,
4: weet je.
0: Ja. Want in oktober staat er een jubileumshow op de planning. Ahoy, op
2: 9 oktober. Ja, 30-jarig jubileum. Ja, het is te gek. Hometown Rotterdam. Ja. En natuurlijk kan onze broeder Gordon niet ontbreken. Dus die is de eerste gast die we hebben aangekondigd.
0: Ja.
2: We gaan, ik denk deze maand, gaan we nog een gast bekendmaken. En we zijn nu druk met de voorbereidingen bezig. Dus we mogen echt niet klagen. Het is heel druk, maar leuke dingen doen we. En volgens mij, Sam, de zitplaatsen zijn al helemaal uitverkocht. Dus we hebben alleen maar
5: een paar. Dus er zijn nog een paar staanplaatsen.
4: We hebben alleen nog rolstoelplaatsen.
5: Nou, ik heb nieuws voor jou ook. Die zijn uitverkocht.
2: Die zijn ook uitverkocht. Nee, die zijn ook allemaal uitverkocht. Dus...
0: Hey, maar jullie hebben echt met fantastische artiesten gewerkt. Rutger Kot, Tino Martin. Kunnen jullie een tipje van de sluier? Welke gasten er allemaal komen?
2: Dat kunnen we echt... En het klinkt standaard van... Oh, je mag het niet zeggen, maar we kunnen het echt nog niet bekend.
5: We kunnen één ding zeggen.
2: Wat?
5: Het zijn echt hele leuke gasten. Ja.
0: Hartstikke goed. Over optredens gesproken. Jullie hebben ooit nog op het huwelijk van een stoel opgetreden.
3: Ja, en toen zongen jullie kijken om je heen. Dat heb ik niet gedaan toen.
2: Jij deed zo met je ogen.
3: Ik ging daarna van Never Nooit Meer.
2: Ja. Hoe lang is dat geleden?
3: Dat is 26 jaar geleden.
0: Kijk eens. Nee,
3: joh. Ja, schat, echt. Ik miste er weer net één keer.
4: Ja, dat vond mij dat van Ruud.
3: Ik had ook wel een tandje.
2: Oké, jongens, dit gaat helemaal mis.
0: Jullie gaan zo naar onze gloednieuwe studio. Jullie gaan daar.
2: We gaan er gelijk naartoe.
0: Zingen. Wat gaan we als eerste horen?
2: We gaan Ligt het nou aan mij of droom ik doen? En Gordon moet even luisteren, maar we gaan je stukken goed zingen. Gordon.
0: Ja,
4: luister, dan neem ik even een tramadolletje, want ik heb het genoeg gehoord.
0: Doe dat maar even, de boys gaan klaarstaan. Ondertussen gaan wij luisteren naar Nick en Simon en dit is Julia.

0: best.
1: Het is weer gezellig.
0: Dan. Lange Frans, alles wat ik zoek hier op Radio Noordzee. Je luistert naar Cruijff en de Mol, waar je Pinksterweekend aftrapt met niemand minder dan Replay Live in de studio. Gordon ligt in de lappenmand, maar dat mag de pret niet drukken. Boys, zijn jullie er klaar voor?
2: We zijn er klaar voor.
0: Ja, dat maakt deze hit natuurlijk niet minder lekker. Dit is Replay Live bij Radio Noordzee met Ligt het nou aan mij?

0: yeah!
1: Ja, toch!
0: Wat heerlijk, mannen. 9 oktober dus in Ahoy. Er zijn nog een paar kaarten. Gordon is daar te gast. Straks gaan we lekker verder babbelen. En ook nog Never Nooit Meer gaan ze spelen. Gaan we nu verder met Rob de Nijs. En zondag hier op Radio Noordzee.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
4: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
6: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
5: Wat is dat?
6: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
5: Wie heeft daar nou geen zin in?
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
8: Wow, wow, pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier, 2+3 gratis. Walra Badtextiel, 1+2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien, 400 gram, 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd, leuke dag gehad.
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop. Weet wat te doen.
20: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk.
0: Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Estelle, kom er maar in.
2: Ja, het weer. Het wordt een prachtig Pinksterweekend. Met vandaag droog en zonnig weer. Waarbij temperatuur kan oplopen tot 27 graden. De rest van het weekend blijft het ook prachtig zonnig weer. Met temperaturen boven de 25 graden. En vrijwel geen wind.
3: Radio Noordzee. Verkeer.

0: Bos. Daar sta je een half uurtje tussen Heteren en Bankhoef. En de laatste die staat op de A73 Maasbracht, Nijmegen. Daar sta je een half uurtje bij Haps.
1: Kijk, en de mannen van Replay zijn bij ons in de studio. Die gaan straks nog live voor ons.

0: En een liedje over jouw stijl. Beauty and the Brains natuurlijk.
1: Oh, zo lief van jou, hè.
0: En ondertussen zijn de mannen van Replay nog steeds bij ons in de studio. Zometeen gaan jullie Never Nooit meer spelen uit 1999.
2: Yes. Niet te hard zeggen.
3: Ongelooflijk.
0: Niet te hard zeggen. Ongelooflijk. En dat was de inzending van het Songfestival, meen ik me te herinneren.
2: Ook nog, hè?
3: Ja, ja, ja, dat was de inzending voor het Songfestival. Voor het Songfestival, maar nee, wij hebben het bekend mogen maken.
0: Ja. Ja, ja.
3: Klinkt nog steeds heel goed.
0: Hey, wij hebben nog voordat jullie gaan spelen even twee vragen. En het is de bedoeling dat je een antwoord geeft met één van de namen van jullie drie.
3: Oeh.
0: Dus, hier komt de vraag 1. Wie van jullie is de beste moppetapper?
3: Sam. Nee, ik ben geen moppetapper. Ik denk Henk.
2: Henkie?
3: Nee, dat is geen eenduidig antwoord hier.
0: Hey, jongens, jullie zijn al 30 jaar zitten jullie in een auto met elkaar naar optredens. Dit zou je toch moeten weten?
3: Ik weet wel wie het haatste lach om de moppen. Dat is Henk. Ja.
0: Heel goed. Vraag 2.
1: Ja, nou, dit is een hele leuke vraag. Een hele makkelijke vraag. Want die stel ik altijd. Wie heeft de grootste... Passie voor koken.
3: De grootste wat?
0: Passie voor koken.
2: Oh, ja. Sammy wel, ja.
3: Ja. Oké, okay, ja. Ja, dat ben ik. Ja. Ja? Ik hou van koken. Ja, ja. Ik kook bijna elke dag. Ja. En ik kook heel graag. Ik word blij van koken gewoon.
0: Wat is jouw lievelingsgerecht? Wat is jouw signature dish?
3: Ik kook verschillende dingen. Maar wat
2: Antroa, zeg jij. Okay.
3: Ja, mijn favoriete groente is Surinaamse groente. Sopwapo en Antroa met zoutvlees. Ja.
1: Oh, dat klinkt wel heel lekker.
3: Ja, het is heerlijk. Maar misschien wat bekender is kippenlevertjes met masala.
0: Wow. Hey, waar komt die passie van koken vandaan?
3: Nou, ik zou je vertellen. Toen ik 6 was, moest ik gedwongen koken van mijn ouders. Hier heb je de margriet. Kies een recept en koken.
0: De margriet ook. Ja,
3: mijn eerste recept, dat was een Mexicaanse eenpanschotel.
0: Ja.
3: En geen idee hoe dat eruit moest zien. Maar ik weet wel dat iedereen begin de eerste weken wel afviel.
0: Wat goed. Ja, behalve kookkunsten hebben jullie natuurlijk ook zangkunsten. Dat hebben we daar straks al even kunnen horen. Maar jullie gaan ons nu ook hier op Radio Noordzee verblijden. Live met een klassieketje. Yes. Never Nooit mee. Dit is Replay. Yes.

0: laat elkaar never, never nooit meer los.
1: Zo is het, mannen!
0: Wauw, wat zijn jullie toch, excuse my fans, fucking goed.
2: En dankjewel.
0: En het leek even de allermooiste versie ooit, een soort a cappella versie. En dat bewijst maar hoe goed jullie kunnen zingen. Ongelooflijk, dank. En succes met alles. En 9 oktober in Ahoy dus. Daar zijn nog een aantal kaartjes voor. Laat je nog één keer horen voor de mannen van Replay.
3: Echt kippenvel, hè?
0: Ja, ik zou bijna zeggen, ik ben weer een klein dagje ouder geworden. Met zo'n weekje met jou erbij, Stel. Goed, het zit er bijna op.

0: Ja, en daar moeten we allemaal van lachen, ook Estelle. André van Duin, als de zon schijnt en de zonnetje is nu echt gaan schijnen, want de mannen van Wattemiddag zijn binnen!
1: Ja.
0: Wat staat er allemaal op het programma, jongens?
1: Wij openen altijd rond 4:15, tien voor 4:30 openen wij de deuren van het Noordzeecafé. Daar staat altijd een zanger of een zangeres. Het is deze week, misschien ken je hem, Kelsey Verbrugge.
0: Ja, dat is een achterneefje van mij.
1: Ja, Kelsey. Kijk, want de oorspronkelijke naam van Willy Alberti, jouw grootvader, is natuurlijk Dinge Verbrugge.
0: Ja. Ja, dus, dat is Kareltje eigenlijk zelfs. Ja, en ik ben naar hem vernoemd. Ja. John Karel met een C.
1: Kijk, hoop JC's kennen we. Ja.
0: Jezus Christus.
1: Verder, je maakt je natuurlijk ernstig veel zorgen als je het hoort. Harry Vermeegen komt samen met Stef Eckel. Zij hebben een anthem gemaakt voor het komende WK. En die willen ze graag even laten horen. Ja. Dus.
0: De regenjas is in de house.
1: Ja, ik herken hem bijna niet, want hij heeft die jas niet meer aan.
0: Nee. Ja. Hij heeft nog geen jasje uitgedaan.
1: Nee, dat is zeker. We hebben wel de studio koud gezet, want het is wel lekker voor Harry als we kunnen roepen, koud hè? Ja. En natuurlijk, de ontknoping. We hebben 4 dagwinnaars in de Turkse hoed, de VES, en daaruit zal uiteindelijk 1 winnaar volgen, die in de eerste week van november met ons meegaat op muziekreis naar Turkije.
0: Nou, kijk.
2: En Soet komt langs, hè?
0: Jongens, genoeg reden om te blijven luisteren. Wat vonden jullie van ons showtje? Cijfer geven jullie?
1: Kijk,
0: onze mentor.
1: Altijd iets te mensen overblijven, maar een hele dikke 9.
0: Daar doen we het voor, Estel.
3: Ja, een dikke 9.
0: Een dikke 9. Ik zeg tot volgende week, schat.
3: Tot volgende week, schatje.

0: Per 500 gram, 4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Vertrouwd sinds 1999.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact.

0: inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukenloods heeft het.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Gek op lage prijzen? De

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De persoon die positief heeft getest op het Hantavirus zat al in thuisquarantaine, zegt het RIVM. Maar de patiënt is nu uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een bemanningslid van de Hondius. Het totaal aantal besmettingen staat wereldwijd nu op 12. 3 mensen zijn overleden. Bij een explosie op een bedrijventerrein in Harderwijk zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland hebben ze flinke brandwonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met rioolwerkzaamheden in de buurt. Extinction Rebellion wil morgen alle sporen bezetten van Utrecht Centraal, maar de gemeente heeft het verboden. Extinction Rebellion zegt in een reactie: we gaan het toch doen. De activisten houden om 12:30 eerst een sit-in in de stationshal tegen de handel met Israël en willen daarna het spoor blokkeren. En je hebt er misschien wel eens over gehoord. Clare's Law, een Britse wet waarbij vrouwen kunnen opzoeken of hun nieuwe vriend zich vroeger schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld. Het kabinet vindt dat die wet hier ook moet komen. Maar het voorstel gaat op zijn vroegst pas over een jaar naar de Tweede Kamer. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Radio Noordzee, verkeer.
5: Het is druk op de weg, het is natuurlijk het Pinksterweekend. Dus mensen zijn allemaal lekker op pad aan het gaan. 99 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A2 Utrecht Den Bosch voor de Martinez Nijhoffbrug. Daar is je vertraging 3 kwartier. De A27 Utrecht-Gorkum voor Noordeloos. Daar is een ongeval gebeurd en daardoor is je vertraging inmiddels 42 minuten. En de laatste van dit moment staat op de A50. Dat is Arnhem-Os voor de Rijnbrug. Daar staat een auto met pech en je vertraging is ruim een half uur.
3: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
6: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan

0: Loser! Het is Roxy Dekker bij Radio Noordzee in de middagshow. Hey, het gaat een meer dan spannende middag worden, besef ik mij in één keer.
1: Ik hou het bijna niet meer, nee, want het is niet niks wat we gaan doen. Hè?
0: Nee, kijk, de Ves heeft natuurlijk, de Turkse hoed, heeft natuurlijk een hele prominente plek vandaag in het Huis van de Hollandse Hits. Daar zitten de namen in van de vier dagwinnaars die zich afgelopen week kwalificeerden voor de Thema Travel Muziekreis 2026. Marijke is de hoed ingegaan.
1: Zeker.
0: En mee.
1: Ja.
0: Bart.
1: Ja.
0: En de vierde was gisteren Helen.
1: Ja.
0: Wie van deze vier gaat dus mee op reis naar Turkije?
1: Oh.
0: Naar het zonnige, maar vooral gezellige Alanya. En stapt dus op 31 oktober in het vliegtuig. Ja, de ontknoping is ergens om en erbij zes. Kan iets voor zes, kan iets na zes zijn.
1: Ja, ik hou het bijna niet meer.
0: Ik ook niet.
1: Ik hou

0: Alleen er zijn nog ruim 300 andere feestvierders. En natuurlijk de 30 leukste Nederlandstalige artiesten, waarvan wij er een paar hebben voorgesteld de afgelopen week. We hadden Justin de Wild hadden we hier. Jeffrey Parmentier. Gisteren Rutger van Barneveld. Harm Spang was hier maandag.
1: Die trapt hem af. En ja, vandaag hebben we ook gewoon een paar gasten die meegaan.
0: Die gasten, dat vind ik zo'n tof duo.
1: Kunnen we ze eigenlijk troubadours noemen?
0: Nou, ik noem ze eigenlijk voor het gemak altijd een akoestisch duo.
1: Dat is in principe, dat dekt de lading redelijk.
0: En het maakt eigenlijk helemaal niks uit wat je aan ze vraagt. Ze kunnen alles spelen en alles zingen.
1: Dat en het zijn ook gewoon twee hele toffe gasten.
0: Twee toffe gasten. De mannen van Soets zijn vandaag in het huis van de Hollandse hits. Laten we eens even naar de waan van de dag kijken. Want ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar vanochtend stond het in het nieuws dat werkgevers en vakbonden het eindelijk eens zijn. De verhoging van de AOW-leeftijd moet van tafel.
1: Nou, dat lijkt mij dus ook. Want anders zit ik hier op mijn 95 nog voor te lezen waar het stil staat op de weg.
0: Dan zit je met de achterkleinkinderen van Kobus Bos. Ga je hier nog elke middag het programma te maken. Ja. Nee, maar blijkbaar hebben de bazen ook geen zin om tot hun 70ste te moeten uitleggen hoe Zoom of hoe de printer werkt of zo aan allerlei 80 of 90-jarige mensen.
1: Ik kan me ook wel voorstellen.
0: Het houdt natuurlijk ook wel een keertje op.
1: Komt van beide kanten.
0: Ja, weet je, het bleek commercieel ook niet heel erg rendabel om de kantoorautomaten om te bouwen, zodat er naast espresso een brintapap en allerlei gepureerde koekjes uitkwamen.
1: Godverdomme.
0: Dus weet je, dat is in dat opzicht. Maar denk even bijvoorbeeld aan de teambuilding uitjes.
1: Ja.
0: Dat wordt natuurlijk ook gewoon, als je die AOW-leeftijd niet tegengaat, dat wordt een logistieke ramp. Probeer maar eens te lasergamen als de helft van

0: Marco Borsato bij Radio Noordzee. En ik leef niet meer voor jou. Even een belangrijke mededeling voor alle overlevers van de werkweek.
1: Oh.
0: Ja, ja. Het moment is weer daar.
1: Oh.
0: 16 dubbele punt, 18 minuten.

0: Noordzee.
1: Wat een middag.
0: René Verkerk.
2: Ah, dit is toch mooi. We zingen over bitterballen. De deur zwiept open.
3: Onze steun en toeverlaat. Leon komt met een verse schaal bitterballen binnen.
2: Leon, onze dank is weer gigantisch.
3: Mooi, mooi. Ja, het moment is daar. De komende 48 uur weiger je simpelweg elke vorm van fysieke of mentale inspanning die ja, eigenlijk niet direct bijdraagt aan je persoonlijke geluk natuurlijk. Ja, de pyjama is vanaf nu jouw officiële uniform en de bank de troon. De wekelijkse volksverhuizing richting de vrijheid is begonnen. En ja, en veel succes hè, met het negeren van de werkgroepset de komende uren.
2: De mute.
3: Gewoon lekker in de mute.
2: Gewoon lekker in de mute.
3: Deurtjes van het café sweepen heel voorzichtig open in Hilversum. En enthousiaste menigte staat in de rij voor de man die ja, toch wel energieker is dan een espresso-machine. Charmanter dan een puppy. En gegarandeerd de reden dat je morgen schor wakker wordt. Hij wordt door de entertainmentpolitie inmiddels gezocht wegens extreem overmatig gezelligheidsgedrag. De koning van het feest is binnen. Dames en heren, Kelsey Verbrugge!
4: Een hele goede middag.
3: Kelsey, goedemiddag, welkom jongen. Leuk!
4: Wat een aankondiging.
3: Hey, goed hè?
4: Dankjewel.
3: Goed zo. Jouw achternaam verraadt uiteraard meteen de familiebanden met Willy Alberti.
4: Ja, klopt.
3: Toevallig had ik het er even over net met Johnny, met Johnny de Mol. Dat is een soort achterneef van jou dus, hè?
4: Ja, dat is mijn achterneef. Ja,
3: we hebben lovende woorden over je gesproken net in Duitsland.
4: Nou, fantastisch, dankjewel.
3: Ja. Ben je trots op je muzikale gen eigenlijk?
4: Ja, tuurlijk. Kijk, het is wel familie, maar je bent wel trots hoe dat allemaal gelopen is met die muzikale familie.
3: Ja, ja en je mag nu zeker ook trots op jezelf zijn, want je staat inmiddels lekker op de kaart, Kelsey.
4: Ja, het gaat hartstikke goed. We zijn druk bezig, dus het gaat lekker.
3: Lekker, man. Je voelt wederom de druk op je schouders. Met welke tune ga jij vandaag het weekend officieel openen?
4: Ik ga dat doen met mijn nieuwe single, Gouden Lach.
3: Oh, dat vinden we leuk. Gouden Lach, de nieuwe single, dames en heren.

0: vandaag officieel het weekend af in het Radio Noordzee Café. Hey, leuke tune, man.
1: Dankjewel.
0: Wie heeft in jouw omgeving de allermooiste lachen eigenlijk?
1: Ja, dat denk ik toch wel mijn vriendin. Ze staat erbij, dus ik moet het wel zeggen.
0: Ja, lacht ze vaak?
1: Bij anderen wel, bij mij niet zo.
2: Nee, nou, dat herken ik wel, ja.
0: Ja, vaak is het zo dat ze natuurlijk alle flauwe grappen van ons kennen natuurlijk. Hè. Dus dan wordt er automatisch minder hard gelachen. Hè. Maar jouw gouden lach gaan wij in ieder geval nooit meer vergeten. Het is de tune waarmee we zeg maar het weekend van 22 maart dit jaar openden. Als je snel bent, hebben wij in het Huis van de Hollandse Hits nog een paar verse hete bitterballen staan.
1: Nou, dan kom ik er heel snel aan.
0: Lekker, dankjewel. Kelsey Verbrugge! Yes!
3: De 30 populairste Nederlandstalige hits van het

0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
9: Honor the craving.
10: Domino's.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
16: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon

0: klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Vanavond is het nog heel erg lang aangenaam mooi weer. In de nacht koelt het af tot een graadje of 12. Morgen wordt het met 24 tot 29 graden nog wat warmer van dan vandaag. Oh, Kelsey is binnen. Heb je de bitterballen gezien, jongen?
9: Ja, pak er eentje.
8: Pak er lekker een, jongen. Zijn nog, ja, nu,
9: ze zijn nu nog warm.
8: Heb je gewoon meteen een blaar op je tong, maar ze zijn hartstikke vers. Niks mis mee. Weet je wat het is? Na die regen van de afgelopen dagen, dan kun je de klotten weer op gelijk zetten. Hè?
9: Nou.
8: Slakkenterreur in de tuin.
9: Ja, daar heb ik een goede oplossing voor.
8: Wat is de oplossing?
9: Als je een dahlia plant en je zet daarnaast dillen, die combinatie van die geuren, daar houden ze niet van. Oh, nou. Of strooi gewoon de koffieprut over de planten.
8: Dat kan ook nog.
9: Ja.
8: Want de slijmbezetting in de Nederlandse achtertuin bereikt nu op dit moment natuurlijk recordhoogtes.
9: Ja, dat zal wel.
8: Het is geen plaag meer, het is een kartel.
9: Slijmkartel.
8: Je kan je wapenen met... Ja, maar het is goed dat jij dit zegt, want we hebben koperband geprobeerd, eierschalen, koffiedik. De planten zien er nu niet meer uit als een botanische oase, maar meer als een voodoo-plaatsdelicte, als het ware.
10: Noordzee, verkeer.
9: Het is druk op de weg, 97 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A2 Utrecht in Bosch voor Waardenburg. Er staat een auto met pech, je vertraging daardoor 3 kwartier. De A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoort ook 3 kwartier vertraging. En de laatste van dit moment is de A76. Aken-Geleen voor Schinnen, daar is je vertraging bijna een uur.
8: Nou mooi, het is 2 minuten over 4:30 in de middagshow.
10: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
8: Ja, Kobus is er natuurlijk niet. Nico die heeft een vrije dag genomen, een snipperdag. Nou ja, met dit weer is het eerder een slipperdag.
9: Roepen wij iets over ons af? Menno heeft vakantie opgenomen. Wil niemand meer met ons werken of zo?
8: Dus je moet het nu even zelf fixen, maat.
9: In het Radboud ziekenhuis in Nijmegen is iemand opgenomen die misschien ebola heeft. De patiënt ligt op de geïsoleerde afdeling. De kans dat hij echt ebola heeft is klein, maar het wordt wel onderzocht. En duizenden asielzoekers uit Ter Apel die in de trein betrapt werden op zwart rijden, kunnen hun boete verscheuren. De boetes zijn ongeldig omdat ze werden gegeven op basis van een verkeerd legitimatiebewijs, schrijft RTV Oost. En het is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar. In de Bilt steeg de temperatuur namelijk naar 25 graden. De komende dagen zal het ook zomers warm worden. Het kwik zal op veel plaatsen stijgen tot boven de 25 graden. Morgen kan het regionaal zelfs nog een paar graden warmer worden.
8: Zo,
9: en komt in het zuiden de tropische grens van 30 graden in het zicht.
8: Geweldige nieuws leest er ook. Kelsey, ga even zitten naast.
9: Ja, kom lekker zitten.
8: Ga maar even zitten, jongen. Hè? Normaal gesproken zitten we met een hok vol. Dus we vinden... In principe iedereen die binnenkomt is voor ons een zegen, als het ware. Heb je de microfoon? Ja. Ga jij kijken naar dat gevecht van Rico Verhoeven toevallig komende zaterdagavond?
11: Misschien wel.
9: Hoe laat is dat?
8: Dat is volgens mij is het in de avond. Maar hij vecht dan in de open lucht tegen die ongeslagen Oekraïense gast, die bokskampioen. Hoe heet hij? Juzik?
11: Ja, Juzik.
8: Juzik. Alexander Juzik. Wat zou die dat redden, denk je?
11: Ja, je weet het niet. Het is... ze zijn allebei goed, maar de andere man heeft wel iets meer bokservaring natuurlijk.
8: Op een hele bijzondere plek. Er wordt gevochten voor de wereldberoemde piramides in Cairo, in Egypte. Het is een mooi plaatje, denk ik. Hij mag in deze bokswedstrijd mag hij zijn benen niet gebruiken.
9: Huh?
8: Ja, dat mag niet. Het is een box, het is geen kickbox. Het is gewoon boksen.
9: Gewoon klassiek boksen.
8: Dan mag je benen niet. Dat, is, dat klinkt een beetje alsof je Max Verstappen in een auto zet, maar hem verbiedt om naar z'n twee te schakelen. Maar de benen mag je niet gebruiken natuurlijk.
9: Oh, maar dan kan ik het ook.
8: Maar heb jij enig idee, Kelsey, wat die gasten daarmee verdienen?
11: Nou, ik heb het ergens gehoord, maar ik weet niet of ik het goed heb.
8: Roep eens wat.
11: Ik hoor iets van 70 miljoen.
8: Ja, die gast uit de Oekraïne, die krijgt bijna 100 miljoen.
11: Ja, Enrico...
8: Enrico tussen de 20 en de 30 miljoen of zo.
9: Maar serieus, voor een tiende daarvan zouden ze mij al helemaal naar de kloten
11: lopen. Ik ga de eerste ronde
8: liggen. Echt waar. Een astronomisch bedrag. Dat is eigenlijk... Het is een legale bankoverval in een korte broek, dit.
9: Nou, maar echt.
11: Ja, en handschoenen.
8: En handschoenen, ja. Ja. Het publiek bestaat maar uit 5000 VIPs.
9: Ah.
8: Waarschijnlijk uit driekwart sheiks, 20 kamelen en een verdwaalde Nederlandse journalist op een ezel, denk je niet?

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: was eens...
1: Ja, dat klinkt als een sprookje.
0: Ja, dat is het ook bijna. Diep in Overijssel. Een man die droomde van een rustig leventje als bibliothecaris. Nou ja, dat is gelukkig volledig mislukt. In plaats daarvan werd hij de schrik van elke haringkar. En de absolute held van de foute uurtjes. Stef Eckel!
2: Ja.
0: Stef, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: En naast jou de man die sneller achter voetballers aanrende... dan de gemiddelde grensrechter. Is nog altijd even scherp, onvoorspelbaar en happy de peppy. Maak lawaai voor de man die de sportwereld al decennia een spiegel... en een lachspiegel voorhoudt. Harry Vermeegen!
3: Ja, daar is hij.
0: Zo jongens, ja. Jullie hebben de handen ineen geslagen.
3: Ja.
2: Ja.
0: Stef, vertel, hoe is dat gekomen?
2: Nou ja, goed, ik werd benaderd door Martin Sterke... dat ze een oranje lied hadden. En ik zei, met Harry dan in ieder geval. En ik zei, hartstikke leuk. Alleen, we hebben natuurlijk een paar lopende projecten... dus stuur me dat liedje even toe. En ja, met heel veel passen en meten hebben we dat er mooi tussen kunnen zetten. Want ik zei ook, ik heb in 28 jaar tijd nog nooit een oranje lied gemaakt. Nee. Dus ja, hoe leuk is dat dan om dat samen met Harry te doen? Alleen, het is heel gek natuurlijk, omdat je elkaar van tevoren nog nooit... persoonlijk hebt ontmoet.
0: Nee. Maar Harry, jij hebt toch lang geen muziek meer opgenomen? Dat is natuurlijk wel heel lang geleden.
3: Ik ben met andere dingen bezig. En een beetje op YouTube en noem het allemaal maar op. En tv heb ik eigenlijk een beetje gedag gezegd. Maar ik liep toch de hele tijd met dit idee rond. Dus ik dacht van, dat moet een keer gebeuren. Alleen, ja, wanneer? En kijk, ik ben er een half jaar mee bezig geweest ongeveer.
0: Ja.
3: En nu...
0: ben je tevreden over het eindresultaat?
3: Ja.
0: Ben je er blij mee?
3: Ja.
0: Ja,
3: ja echt ja.
0: Ja, moet ook wel, want het is een leuk liedje.
3: Ja, nou, soms kan het af zijn, denk je bij jezelf... ik weet het niet of het wat gaat worden. Nee, dat heb ik niet.
0: Nee, heb je niet.
3: Dit heeft wel echt een kans om te slagen.
0: Ja, nou ja, daar gaan wij jullie bij helpen hè, natuurlijk de komende maanden.
3: Ja, alsjeblieft zeg.
0: Wij moeten het land oranje klaar gaan maken.
3: Ja.
0: Jij hebt natuurlijk al heel wat voetbalgekte meegemaakt. Als je nu met een microfoon langs het veld zou staan... wie zou jij als eerste aanpakken van de huidige selectie?
3: Ik weet het niet. Ik mis eigenlijk de grote passie. Dat mis ik.
0: Zo'n brutale bijter missen we, toch?
3: Ja, een beetje, ja. Maar ik mis ook jongens waar je een beetje van kan houden. Waarvan je zegt, dat vind ik een leuke een gozer. Zeg maar een Van Hanegem type. Ja. Of waarvan je zegt... Nou,
0: Wouters,
3: weet je wel. Ik hou van die knakkers, weet je wel. En ja. Dat gevoel heb ik helemaal niet nu.
0: Stef, jij gaat natuurlijk ook naar Oranje kijken... al moet je er misschien s'nachts je bed vooruit.
2: Ja.
0: Zit jij, wat voor kijker ben jij? Met klamme handen en een sjaaltje om voor de buis? Of,
2: Nou, ik ben meer van de gezelligheid. Ja. Dus ik wil sowieso proberen iedere wedstrijd te zien. Tenzij dat ik zelf op het podium sta. Dan moet ik ter plekke een stukje meekijken of onderweg. Dat gebeurt ook nog wel eens. Maar als ik in de gelegenheid ben, dan ben ik iemand die de kroeg induikt... en de gezelligheid opzoekt. En dan vier ik ook het feestje als ze winnen.
0: Dan gaan we een kleine polonaise
2: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Met z'n allen. Dat is wel leuk. Harry, is de voetbalwereld tegenwoordig misschien iets te serieus? Waar is de humor gebleven?
3: Ja, die is er niet. Maar dat komt door... Kijk, de humor trap je eruit als je dus te veel tussenlagen maakt. Dus je hebt een manager en een PR-figuur van de club. En nog iemand van de KNVB. Ja. En nog iemand van de sponsor. En tegen die tijd dat die jongens iets moeten gaan zeggen... is alle lol er al uit.
0: Ja.
3: Krijg je die kans niet.
0: Nee, die krijg je niet meer.
3: Die krijg je niet meer, want het is allemaal afgedekt en afgeschermd.
0: Ik zag toevallig van jou van de week een filmpje, een oud filmpje weer... dat je bij iemand op één hoog het raam openzet... en dat de speler vanaf de stoep het balletje naar binnen moet.
3: Ja.
0: Dat zou je nu niet meer kunnen voorstellen in principe, toch?
3: Nee, je krijgt die medewerking niet meer.
0: Nee, dat is het.
3: Kijk, en die jongens zien er zelf ook de lol niet meer van of zo. Ik weet het ook niet.
0: Jij had niet in deze tijd jouw carrière nu...
3: Ja, maar misschien had ik toch wel... want ik was wel heel fanatiek, hoor. Ik denk wel dat ik gewoon voor hun deur had gelegen. Gewoon.
0: Heb jij die regenjas nog eigenlijk, Harry, of niet?
3: Nee, die ben ik kwijt.
0: Die heb je niet meer.
3: Nee.
0: Okay. Stef, waar gaan we eindigen? Dat is de belangrijke vraag, hè, natuurlijk.
2: Ja, nou ja,
3: ik... Waarom vraag je dat nou aan Stef?
2: Ik wist dat je dat zou zeggen.
3: Dan gaat hij weer niet gaan.
2: Jongen. Ik ben wel de meest...
3: Ja, dan gaan we Stef Eckel vragen.
2: Ik ben de meest positieve van ons twee, hè.
0: Vraag ik het jou even.
2: Ja, nee, ja, goed, ik weet nu al dat Harry mij gaat corrigeren. Kijk, ik zeg altijd, ze kunnen altijd heel verrassend uit de hoek komen... met een EK of een WK voetbal. Terwijl eigenlijk nu iedereen zou denken van... nou, die komen echt misschien heel die poolfase niet door. Daar ga ik wel van uit. Ik denk, al wordt het een hele pittige dobber... en vooral tegen Japan inderdaad, maar onderschat Zweden ook niet.
4: Nee, zeker niet.
2: Maar als ze door de pool heen mogen komen, dan denk ik ook wel dat ze weer ergens de kwartfinales, dat moet allemaal toch wel haalbaar zijn, ja.
4: Oké, nou Harry, leg ik deze bij jou neer. Wie wordt dan volgens jou de grote uitblinker voor Oranje tijdens dit WK?
3: Oh, Malen.
4: Malen, ja. Nou, wel goede dienst, goede
3: Malen.
4: Doen, hè?
3: Nee, Malen. Ja, maar dat roep ik al jaren.
4: Ja.
3: Ik roep al jaren Malen. En ik ken Ronald Koeman vrij goed. En dan riep ik steeds, zet die Malen er nou eens in. En dan zei hij, ja, maar dit is typische speler die moet invallen. Ik zei, wat is voor ongein? Wat is dit voor een voetbalgeleuter? Zet hem nou eens vanaf het begin erin.
4: Ja.
3: Je zal zien, die Malen is beter dan jij denkt.
4: Dit WK gaat hij
3: naar
4: je luisteren.
3: Heb ik hem al 100 keer gezegd. En nu, let op hoor, die Malen, die gaan het echt maken.
4: Dat wordt de ster van het toernooi voor ons.
3: Nou, dat wordt de man die onze goaltjes gaat maken. En stel je voor, die Malen heeft het op zijn heupen. En die Malen die maakt van de zenuwen in 1 keer 8 of 9 goals.
4: Ja.
3: Sta je zomaar in de halve finale.
4: Ja, dat zou leuk. Ja, dat zou wel leuk. Het zou voor het land ook leuk zijn.
3: En zo zit voetbal ook in elkaar, hè?
4: Maar het zou voor jullie een liedje natuurlijk ook fantastisch zijn. Want ja, dan kunnen we hem nog langer gaan zingen. Dus nou ja, om alvast deze oefensessie te starten, beginnen we er vandaag mee. En laten we hopen dat we zo lang mogelijk Wij Zijn Oranje met z'n allen kunnen zingen met het ganse land.
3: Heel goed.
4: Harry Vermeegh, Stef Welkel, dank jullie wel.
2: Ja, dank je wel.

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
5: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra.

0: regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
15: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In het Radboud UMC in Nijmegen ligt iemand die misschien ebola heeft. De patiënt wordt daar op een afgeschermde afdeling onderzocht, maar de kans dat hij het echt heeft, wordt klein geschat. Ebola is erg besmettelijk en grijpt de laatste weken snel om zich heen in Afrika. De rechter heeft een man veroordeeld die deze maand agenten bestookte met vuurwerk in het Utrechtse IJsselstein. Dat was rond een protest tegen een AZC. Eén agent raakte gewond. Het OM zei, hij was er alleen maar om de boel te verzieken. De man moet 3 maanden de cel in. Een tweede verdachte is vrijgesproken. Duizenden boetes voor zwartrijden zijn ongeldig verklaard. Het gaat om de trein tussen Zwolle en Emmen, die veel wordt gebruikt door asielzoekers die naar Ter Apel gaan. De controleurs vroegen volgens RTV Oost om het verkeerde vreemdelingenpasje als identiteitsbewijs. Dat mocht eerst wel, maar op 1 januari zijn de regels veranderd. En Nederland wil geen zaken meer doen met bedrijven op de westelijke Jordaan-oever. Het gaat om bedrijven van Israëlische kolonisten die de Palestijnen met geweld hebben verjaagd en er zelf zijn gaan wonen en werken. De nederzettingen worden internationaal gezien als illegaal. België werkt ook aan een handelsverbod. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer, 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Ja, het is wel te merken met het lekkere weer dat iedereen de hort op gaat. Het is hartstikke druk op de weg. 102 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A1, Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. Daar is je vertraging 1,5 uur. De A2, Utrecht en Bosch voor de Martinus-Nijhofbrug ook 1,5 uur. En de laatste is de A27, Utrecht-Gorkum voor Gorkum. Daar is je vertraging 40 minuten.
0: 200%.

0: zijn de bankzitters Samuel Welten en Uitslover.
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
0: Ja, het volgende duo staat eigenlijk bekend als de ideale schoonzonen. Maar vanmiddag laten ze hun nette manieren even achter op de parkeerplaats.
3: Goed zo.
0: Ze zijn zo flexibel als een tuinslang van ABBA tot Guus Meeuwis. Ze spelen gewoon alles. Gewapend met slechts twee gitaren, één kickdrum en twee gouden keeltjes.

0: op meezingen, onvrijwillig meebewegen van de heupen en een plotselinge dorst naar een koude versnapering. Met de uitstraling van een glimmende rode Ferrari, maar met de conditie van een oude Fiat Panda, krijgen ze een warm, maar vooral roodgloeiend applaus. Daan en Nicky, oftewel...
1: Goedemiddag, mannen.
0: Zo, mannen, welkom. Leuk dat jullie er zijn.
1: Daar zijn we.
2: Goeie intro, zeg.
0: Ja, goed, hè?
2: Ja. Ah,
3: die Fiat Panda vooral.
0: Ja. Zeg, maar jullie zien er weer goed uit. Dat, ja, dat weten
1: dankjewel,
0: we.
1: Dankjewel.
0: Altijd mooi in het pak. En ja, natuurlijk gezien de zomersomstandigheden... een korte pantalon vandaag.
1: Zeker, ja.
0: Ja, jullie staan natuurlijk bekend om die iconische rode pakken.
3: De suits.
0: Nicky, gaan jullie in het Turkse resort... waar jullie natuurlijk ook heen reizen in de eerste week van november... ook strak in het pak over het strand banjeren?
3: Zeker, of, zeker. Op de pier, ja? In de discotheek, overal.
2: Maar dan heb je wel een linnen zomerpakje aan.
3: Ja, daar moeten we wel aan denken, denk ik, dit jaar. Want vorig jaar was dat een beetje, inderdaad... werd het donkerrood, werd het op een gegeven moment.
0: Ja. Ah, ook van Daantje, ook rode zwembroekjes, of niet?
1: Overal is een mouw aan te passen, denk ik, toch?
0: Ja, maar zwembroek met een mouw is er niet...
1: Nee, dat moeten we niet.
0: Jullie spelen altijd, Nicky, jullie spelen eigenlijk altijd wat het publiek vraagt. Wat doen jullie als een groep dol enthousiaste fans... Om 19:30, als we daar met z'n allen op muziekreis zijn... zeg maar aan de deur rammelt jullie wakker maakt bij de hotelkamer... om een akoestische ochtendserenade op te eisen. Wat is dan jullie gevolg? Wat is de reactie dan? Als...
2: Ja, die serenade, hè?
0: Ja?
2: Ja. En dan waarschijnlijk tijdens het ontbijt.
0: Ja. Ja,
2: en dan lekker knallen met z'n allen.
1: Ja, klinkt dat?
0: Ja.
2: Hoe klinkt dat?
0: Ja.
2: Echt. Dat gaan we zo meteen denk ik wel horen.
0: Ja, denk ik wel. Ja,
2: dat denk ik wel. Lekker leuk.
0: Ja, we willen natuurlijk graag dat jullie zo meteen even een moppie spelen. Maar stel nou Daan, als we zeg maar op muziekreis zijn met z'n allen... en we gaan zo meteen nog één winnaar bekendmaken die mee mag.
1: Ja.
0: Als jullie één collega-artiest moeten aanwijzen... die zeg maar s'avonds na de dinnershow stiekem mee moet zingen... als derde lid van Suits. Wie zou je dan uitkiezen uit... nou, de bijna 30 artiesten die ook meegaan.
1: Dat is een hele goeie.
0: Ja.
1: Want vorig jaar, we spelen natuurlijk met twee gitaren. Vorig jaar hebben er al heel veel artiesten meegedaan. Maar degene waar wij toch altijd wel heel hard op moeten lachen... is toch denk ik wel Jan Biggel.
0: Ja.
1: Dat is zo grappig.
0: Maar die naam die hoor ik zo'n beetje elke dag voorbij komen.
1: Ja.
0: Jan die heeft samen met Jeffrey Parmentier aan een parachute gehangen.
1: Ja, klopt.
0: Weet ik wat hij allemaal doet of zo? Dus, maar dat is wel een smaakmaker als wel.
1: Ja, die man... Die is knettergek.
0: Ja.
1: Dat zijn we het ook over eens.
2: Inderdaad, dat parachuteverhaal. Inderdaad, toen waren wij aan het spelen. Toen moesten we stoppen. En toen kwam Jeffrey voorbij met Jan Biggel.
1: Ja, toen kwamen ze overgevlogen.
2: Op de pier, ja.
0: Nou, ik ben benieuwd wie er zo meteen meegaat. Jullie moeten daar wel even een handje bij helpen over pak een beet 50 minuten.
1: Ja.
0: We hebben in de VES, de Turkse hoed achter jou, hebben wij vier namen zitten. Dat is Marijke, Eme, Bart en Helen. En één van deze vier gaat dus nog mee.
1: Spannend.
0: Is leuk,
1: heel spannend.
0: Hè? Nou, hoe leuk het daar is, dat gaan jullie zo meteen nog wel even vertellen. De zon schijnt, de cultuur bruist, de muziek stopt nooit. Zometeen gaan we één naam uit de VES halen. Ik ben heel benieuwd, maar diegene kan zich in ieder geval voorbereiden... op een onvergetelijke week, denk ik. Hè?
1: Ongetwijfeld.
0: Echt waar.
1: Wow, ongetwijfeld.
0: De knappe mannen van Suits in het rood ook.
1: Ja,
0: die zijn er ook bij. Lekker. En ze gaan zo meteen nog spelen, jongens. Het is...

0: Het is Henk Dissel.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ja, er komt echt een fantastisch avontuur aan. Waar we met z'n allen wel enigszins naar uitkijken. Vanaf 31 oktober ruil je de dagelijkse sleur in voor echt een onvergetelijke mix van zon, cultuur en de leukste feestjes. Bereid je alvast voor op jaloersmakende foto's voor de achterblijvers. Ja, dat doe je altijd even. Dat je nog even een paar foto's maakt van
2: je gek aansteken.
0: Die daar niet bij kan zijn, helaas. Dat is altijd mooi om even te doen. Ja, wie of wie gaat er mee? We zullen alvast onze welgemene excuses aanbieden aan iedereen die daar in de buurt woont van Alanya. Want dat zal wel van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gewoon wel dolle pret zijn. Hè? Nou, de mannen van Suits die gaan sowieso mee. Nicky.
3: Ja?
0: Als je één ding uit Nederland moet meenemen omdat je echt niet zonder kunt in het buitenland, wat is dat dan?
3: Oeh! Ja, dan moet ik heel politiek correct antwoorden.
0: Ja, dat zou ik doen.
3: Je vrouw en je kind.
0: Mooi!
3: Ja, mooi. Ja, nee, maar dat is wel.
0: Nee, dat is wel. Maar je bent een jaar getrouwd nu, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ja, ik vraag
3: heb jij onthouden.
0: Ik stel de vraag volgend jaar nog eens.
3: Ja, ja, zeker.
0: Daan, wat zit er standaard in jouw koffer als je naar Turkije reist? Wat fans totaal niet van jou verwachten.
4: Oeh! Ja, dat vind ik een hele goeie.
0: Ja.
4: Dat wordt ook zo'n super saai
0: antwoord. Nee, zeg maar.
4: Weet je, ik ben best wel lomp.
0: Oh.
4: En ik heb min 5. Ik zie geen reet zonder mijn bril. Dus ik heb altijd 2 extra brillen mee.
0: Dat is wel goed.
4: Ja.
0: Nicky.
3: Ja.
0: Crocs of sandalen?
3: Crocs, 100%.
0: Crocs. Daan, vissershoedje of zonneklep?
4: Vissershoedje.
0: Oké. Nicky, heuptasje of telefoonklaphoesje?
3: Heuptasje.
0: Heuptasje. Daan, strakke speedo of zwemshort?
4: Ja, doe maar lekker strakke speedo, joh. Okay. Prima. Daan,
0: nog eentje dan. Nicky, lauw biertje of lemon iced tea?
3: Lemon iced tea.
0: Daan, Turkse dunner of bitterbal?
4: Ja, ga toch voor de dunner.
0: Oké, de dunner. Ja, we zijn toch in Turkije. Daar moeten we het er maar van hebben.
4: Zeker.
0: Wat gaan jullie voor ons spelen vanavond thuis, jongens?
3: Nou, dat gaat niet over een lauw biertje.
0: Nee?
3: Het gaat over een koud biertje.
0: Ja.
3: En dat nummer heet Spaatje Groot.
0: Spaatje Groot. Jullie nieuwe single, dames en heren. In het huis van de Hollandse Hits. Groot applaus voor de mannen van Soets.
4: Hey.

0: Ja, ja, dames en heren, de mannen van Soets.
1: Ja,
0: de akoestische vrienden van Soets, die ook meegaan op muziekreis. De thema-travel muziekreis naar Alanya, Turkije. Jongens, lekker. Dit is toch lekker op een strandje of zo, met ja, een ondergaand zonnetje.
2: En een koud biertje.
0: En een koud biertje natuurlijk. Ja. Geen, we doen niet al lauwe biertjes, nee. Alleen koud biertjes. Ja. Even voor de oplettende luisteraar. Dit zijn inderdaad de mannen die elke avond zeg maar het einde van de show inluiden.
1: Oh,
0: kijk, dat zijn deze jongens.
3: Je hebt vandaag weer gek gedaan.
0: Ja, dat zijn de mannen van Soetsen natuurlijk. Hè. Dat,
1: ja,
0: is,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Dat is officieel een track van jullie die volgens mij zometeen ook op het podium nog wordt gezongen.
1: We gaan, ja, we gaan zo meteen.
2: Och, in jullie jas.
0: Och, in ons jas. Och, jongens. Zometeen meer.

0: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
12: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Haibu. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
13: Hey buurman.
14: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
14: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
18: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
20: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
23: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
24: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
25: 18 plus speelbewust.
26: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
27: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
28: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
29: Opgelost, Autotaalglas.
0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee.
1: Vanavond is het nog lang heel aangenaam. In de nacht koelt het wel af tot een graadje of 12. Morgen wordt een bloedheet dag, 24 tot 29 graden. Het wordt zelfs nog een beetje warmer dan vandaag.
2: Tropisch zelfs in het zuiden, hè, de 30 graden, de magische grens.
3: Wordt die aangetikt? Ja.
2: Nou, het kan zomaar dat we morgen een 8 krijgen, hè, want we moeten nu in cijfers rekenen.
1: Is de kans groot dat er morgen iemand in het zuiden roept... Oh, het is veel te warm. Het is veel te warm.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Ik denk het wel, het is nog steeds druk op de weg. Komt natuurlijk allemaal door het Pinksterweekend. 88 vertragingen staan. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht in Bos voor Waardenburg, 39 minuten. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Maarhezen, 3 kwartier. En de laatste van dit moment is de A58. Bergen-op-Zoom Breda voor Breda-West. Daar is een ongeval gebeurd. In vertraging is 36 minuten.
1: 8 of 36?
2: Nee, ik zou 58 zeggen, maar dat stond naast de 36 minuten, zeg maar. Dus ging even, het is voor mij ook vrijdag.
1: Ja, het is een beetje verwarrend aan het worden allemaal.
0: 2:30 in de middagshow. Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
1: Ik denk dat we dat het beste door Jonathan Mink kunnen laten
4: denk
1: doen.
4: Denk het
2: ook. Ik voel me wel de druk op mijn schouders nu de nieuwsgoeroe van dit programma mee zit.
1: Ja, Nico heeft natuurlijk gehoord dat wij moederziel hier alleen zaten aan het zien. Dan dacht je, nou, ga toch maar even kijken bij die gasten.
2: Bij de jongens kijken.
1: Ja, maar hij kan het goed, let op.
2: Ja, doe. Voetbalclub Vitesse komt weer in Nederlandse handen. De KNVB heeft toestemming gegeven voor de overname van alle aandelen door een groep Arnhemse ondernemers. De club was eerst in handen van de buitenlandse investeerders, maar vanwege slechte boekhouding dreigt de Vitesse de proflicentie kwijt te raken. En dat lijkt nu van de baan. Spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro... van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... omdat er in 2025 te veel impactvolle storingen waren. Dat staat in een kamerbrief van staatssecretaris Annette Bertram. De grens is 520 van zulke storingen, maar het waren er 586.
1: Oh.
2: En op de snelweg bij Den Hoorn is een vrouw betrapt met een ongelofelijke hoeveelheid illegale sigaretten bij zich. Volgens de politie zaten er geen groene accijnzegels op de verpakkingen. En dat betekent dat ze niet volgens de officiële regel zijn gekocht.
1: Oh.
2: De vrouw had, let op, 600.000 van die sigaretten bij zich. Dat zijn 30.000 pakjes.
1: Okay.
2: Als ze de volle map had moeten betalen voor die sigaretten, en dan was ze bijna 4 ton kwijt geweest.
1: Ja.
2: Ja, en nu had ze bijna voor niks. In het huis van de vrouw werden ook nog eens bijna 20.000 illegale sigaretten gevonden.
1: Okay. Nee,
2: en dat gaat nu allemaal in rook op.
1: Ik wil zeggen, waarook is vuur. Kijken we nog eventjes naar het opvallende nieuws van deze dag. Wat blijkt nu? Dat de populariteit van de Koreaanse cultuur hier door het dak schiet in Nederland.
2: Korean skincare.
1: Men kan het op steeds meer plekken eten. Dat is wel echt heel erg opvallend. Het aantal Koreaanse restaurants is in Nederland behoorlijk snel gegroeid.
4: Kimchi.
1: Eet je wel eens, Nicky, eet je wel eens Koreaans of niet?
4: Nee, eigenlijk nooit.
2: Maar het is lekker, dat zijn van die grillrestaurants.
1: Ja,
2: gewoon zo'n soort bakplaat krijg je op tafel.
1: En daar,
2: het is eigenlijk een soort gourmetten.
4: Luxe gourmetten.
2: Ja, luxe gourmetten. Het is echt lekker.
1: Ja, de oer-Hollandse bitterbal raakt dus eigenlijk wel zwaar in de problemen. Door
4: dat
1: dit soort
4: gerechten. Dat is jammer, hè?
1: Wacht eens op de eerste Febo-muur waar je met €2 in je hand een portie gloeiend heet Doc Bokkie uit het luik trekt.
4: Mooi.
1: En met de vakanties in het vooruitzicht is dit nog wel even belangrijk om te weten. Zeker ook omdat we er met Pinkster natuurlijk allemaal massaal op uittrekken. Het aantal locaties waarop automobilisten worden geflitst wordt de komende jaren meer dan verdubbeld.
4: Oh, hey joh. Lekker.
1: Ja, verdubbeld.
4: Waarom?
1: Nou ja, ik denk dat...
2: Geld nodig.
1: Ja, de staatskas moet
4: Of de veiligheid.
1: Op de veiligheid. Nee, het zal wel puur om het geld gaan, denk ik.
4: Tuurlijk.
1: De Flitsmeister-app heeft straks meer servers nodig dan Google en NASA samen.
2: Gaat een centertje erbij zetten, denk ik.
1: Ja, Nederland is op het gebied van deze zogeheten geautomatiseerde handhaving een koploper, uiteraard.
4: Ja, natuurlijk.
1: Braafste jongetje van de klas. Ja. Zo'n 75% van de snelheids- en roodlichtovertredingen wordt automatisch afgehandeld. Daan, jullie rijden natuurlijk gewoon de hele week het land door.
4: Ja.
1: Hebben jullie vaak nog wel vaak even goed bekeuring, of niet?
4: Nee, dat valt reuze mee.
2: Niet aan Daan vragen.
4: Nee.
2: Daan is eeuwige Bob.
4: Jij bent eeuwige Bob.
2: Ik ben de eeuwige Bob, dat was hem, ja.
4: Ik moet Nicky echt complimenten geven. We hebben bijna nooit boetes.
1: Dat is keurig.
2: Ja, 2 in de week of zo.
4: Dat
2: valt heel erg mee.
1: Ja, dus we moeten uitkijken dus de komende tijd, omdat, er wordt verdubbeld, geflitst, als het ware.
4: Moet
1: er. CIB opent volgend jaar waarschijnlijk een eigen pretpark. Van

0: Het is Rutja Kot in de middagshow bij Radio Noordzee. En hartslag. Ja, het gaat steeds spannender worden. De hele week heb je natuurlijk met de quiz mee kunnen spelen om kansen te maken op die reis, de Thema Travel Muziekreis 2026. De eerste week van november in Turkije, Alanya, waar de zon nog volop schijnt dan. Leg je s'avonds een truitje, maar overdag lig je gewoon heerlijk de hele dag in het zwembad. Drink je een fijn drankje of ga je op een strandbedje liggen. Weet je, je moet het helemaal zelf invullen, maar één ding is belangrijk. Neem wel je goede humeur mee, want de hele dag is het overal pret, jolijt en vooral heel veel feest. Gaan ruim 30 Nederlandse artiesten mee. Waaronder mijn twee akoestische vrienden, Daan en Nicky.
1: Hey.
0: De mannen van Soes, die
1: ja, zijn.
0: Ja. Jongens, voordat wij zometeen iemand gaan bellen, kunnen jullie misschien even duiden hoe een dag daar bij het Long Beach Resort eruit ziet. Die zal ongetwijfeld om een uur of 8:30 ochtends beginnen, denk ik.
1: Nou ja, sowieso word je al wakker en dan zul je al hier en daar wat Nederlandse muziek horen.
0: Ja.
1: Er is natuurlijk ook een bingo met de veerkampjes. Dat is lekker opstaan, lekker fout en pantenprint. Ja, en dan vanaf volgens mij een uurtje of twee is het gewoon alleen maar door en door en door. Tot midden in de nacht met alle artiesten gewoon feest. En ook tussendoor en een drankje doen. En het is één groot gekhuis.
0: Oh. Hebben we ook een mooi uitzicht eigenlijk? Als we dan
2: geweldig.
1: Ja, fantastisch.
3: Zeezicht, je ziet de zon in de zee zakken.
2: Ja, precies. Lekker op het strand, lekker op de pier. Alleen maar een zee voor je, een biertje.
0: Ja, eigenlijk zouden we de zomer moeten overslaan. Dan zou het nu gewoon 31 oktober moeten zijn. Het zou het beste zijn. En leuk dat jullie er ook bij zijn met nog heel veel collega's. Zometeen inderdaad aan jullie de eer om een van de vier namen uit het hoedje te halen. Die gaan we dan bellen over een minuut of 10. Maar eerst moeten jullie nog even keihard aan de bak. Jullie hebben net al heerlijk gezongen voor ons. Wat gaan jullie nu doen, jongens, eigenlijk?
2: Wij gaan jullie jingle spelen.
1: Onze eindtune.
2: Eindtune, jazeker.
0: Het is leuk. Nou, we gaan er even lekker voor zitten. Terwijl we dan eigenlijk nog wel een uurtje moeten. Dan zijn we in principe logistiek wel wat in de war misschien.
3: Ja, maar kijk, we hebben nog zoveel te doen. We moeten de hitflits nog bekendmaken. We moeten de winnaar van de reis. We kunnen nog niet naar huis.
0: Oké, nou, sorry, dat doen we nog gewoon twee keer vandaag.
3: Ja, toch. Ja,
0: toch. Maar van één keer dus die lange versie. Dames en heren, de handen op elkaar. De mannen van Soes.
1: Hey!

0: Wat een middag, dames en heren. Lekker.
1: Ik ben weer nou.
0: Zometeen thuis even een lekker klauwe kletser optrekken. Hoppa. En dan zeggen wij inmiddels...
2: Wat fijn dat jij er was.
3: Ja! Ja! Hey, maar kunnen we niet een beroep op jullie doen... dat jullie gewoon maandag tot en met vrijdag hier om 5 voor 7 of zo zijn? Om gewoon. Ik vind hem zoveel leuker live.
1: Ja, is echt leuk.
0: Nou, we komen gewoon elke dag, joh. Maakt ons niet uit.
1: Jongens, ga lekker zitten. We gaan zo even iemand bellen.
0: Spannend.
1: Oh, sorry. Ja, dat wordt heel spannend inderdaad, jongens.

0: zijn Maxime en Guus Meeuwers bij Radio Noordzee. En sparen voor de nacht.
1: Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije.
0: Okay, ja, dat wordt toch flink gehusseld. Ja, hussel de buzzel. Een beetje heen en weer wiebelen met het hoedje. Ja, dit is dan wel een heel spannend moment.
2: Ik vind het verschrikkelijk
0: spannend. Ja, ik vind het ook, ja. Oh, oh, oh, oh, oh. Daan en Nicky van Suits zijn vandaag in het huis van Hollandse Hits. Daan?
3: Ja?
0: Aan jou de eer, we hebben de Turkse hoed hebben wij naast je gezet.
3: Ik zie hem hier staan.
0: Dat is de officiële vest die ook uit Turkije is meegekomen.
2: Uit het Long Beach Resort zelfs.
0: Want onze Jonathan is al op werkbezoek geweest om te kijken of alles er een beetje bij ligt.
3: Kijk, heerlijk.
0: Niet hebben dat Nicky zometeen in een schelp stapt of zo. Dus nee. Strand is al een beetje aangeharkt en zo. Dus,
2: ja, zeker, alles piekfijn in orde.
0: Ik vind het altijd een spannend moment.
4: Er zitten vier namen in. Eentje gaat mee.
0: De namen van de vier dagwinnaars van de afgelopen week.
2: Zal ik er gewoon eentje gaan pakken?
5: Ja, je moet de naam alleen nog niet voorlezen. Geef je de naam aan mij en dan staat een telefoonnummer bij en dan bellen we.
0: Oké, okay. Grabbel de grabbel.
3: Grabbel de grabbel.
0: Even goed,
3: grabbel.
0: Goed husselen.
2: Ja, heel goed husselen.
5: Heel goed husselen.
4: Spannend.
0: Oeh.
3: Oké, okay. Zal ik stiekem zelf even kijken? Of?
5: Ja, je mag zelf even kijken.
0: Kijken.
5: Ja.
2: Okay. Spannend. Ja.
5: Er is niks meer aan te veranderen. Hier een naam en een telefoonnummer. Ja, gaan we even intikken in ons telefoon.
0: Ik weet ook niet meer te krijgen.
5: Ik druk op bel.
0: Ja.
5: Oh. Dit is het moment.
0: Oké. Okay.
6: This is the moment.
5: Ik hoop wel dat diegene opneemt, hè.
7: Ja. Met Helen.
0: Helen met Radio Noordzee.
7: Hallo.
0: Hallo. Goudgele stranden, de azuurblauwe zee. In een heerlijk resort met alles erop en eraan. Feesten met gezellige medereizigers en de tofste optredens van meer dan 30 Nederlandse artiesten. Jij gaat naar Turkije! Yeah!
7: Ja, dat
0: ben je van jou!
5: Bel de baas, vraag vrij. 31 oktober tot en met 7 november ga jij gewoon lekker met ons mee met de muziekreis 2026, Helen.
7: Fantastisch!
0: Nou, van harte.
7: Oh, ja. Oh, helemaal blij.
0: Jij wint de Thema Travel Muziekreis 2026. Oh. En stapt dus inderdaad op 31 oktober op het vliegtuig voor de week van je leven.
7: Oh, geweldig, dankjewel.
0: Wie ga je meenemen?
7: Nee man. We gaan van de week trouwen.
0: Nee! Oh, nee. Oh,
2: dat is goed.
0: Oh, je huwelijksreis.
7: Ja.
0: Oh.
7: Ja.
0: Oh. Ik denk dat wij de mannen van Suits wel kunnen verleiden. Ja. Om een mooie serenade voor jullie dan te spelen.
3: Oh, dat gaan we absoluut doen.
7: Ja. Oh, wat leuk. Hartstikke leuk.
0: Nou, ik denk...
7: Ja, het kan niet mooier.
0: Ik denk dat je het Pinksterweekend slechter had kunnen beginnen.
7: Ja, niet te geloven.
0: Waanzinnig gefeliciteerd.
7: Ja, dankjewel.
0: En we zien elkaar in Alanya, in Turkije. Muziekreis 2026, jullie zijn erbij.
7: Oh, hartstikke mooi. Nou, bedankt hoor.
1: Luister je Radio Noordzee, dan hoor je Sven Versteeg.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
6: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van GreenChoice.
7: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Nu bij Vibra. De schoonmaaktopper Dasti ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Oranje.

Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette wil met de vakbonden gaan praten over het veranderen van de sociale zekerheid. De vakbonden zijn boos en dreigen met stakingen, onder meer omdat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Wel waarschuwt Jette dat er hoe dan ook voor miljarden bezuinigd moet worden. Nederland wil de handel stoppen met Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever en het kabinet hoopt dat andere landen hetzelfde doen. Er is alle reden toe, zei minister Sjoerdsma. Hij vindt de sanctie ook op zijn plaats vanwege de hardhandige behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. In Hilversum is een jongetje van 7 zwaar gewond geraakt nadat hij was aangevallen door een hond. De hond zou hem in zijn gezicht hebben gebeten. Het gebeurde bij een schoolplein en veel kinderen hebben het gezien. Een omwonende zegt tegen de Telegraaf dat het niet de eerste keer is dat de hond agressief was. En Vitesse is definitief gered. De club komt in Nederlandse handen en de KNVB heeft de overname goedgekeurd. En dan te bedenken dat Vitesse op sterven na dood was bijna een jaar geleden. Vitesse dreigde de licentie toen kwijt te raken, maar de afgelopen maanden is er keihard gewerkt om alle problemen op te lossen. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer.
3: Met nog 54 vertragingen, dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg, daar is je vertraging 40 minuten. De A7 Groningen Zürich voor Heerenveen West een half uur. En de laatste van dit moment is de A27. Utrecht Breda voor de Merwedebrug, daar is je vertraging een half uur.
1: 200%.

0: zijn grote concert in AFAS geeft... Ja, dan moet ik wel gewoon alle liedjes kennen.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik wil misschien toch nog een balletje opgooien... om samen met hem deze jingle op het podium te
1: zingen
0: als versie.
1: Dat is een kwestie van tijd of je staat zelf in het AFAS als je zo doorgaat.
0: Ja, ik denk achter de bar. Drankjes in te schenken.
1: Zeg, over grote sterren gesproken op dit moment.
0: Nou.
1: Dave Dekker, hallo daar.
2: Hey, goedemiddag.
1: Vandaag, een week geleden, was je hier om jouw nieuwe tune Vespa te lanceren. Ja, en het kan geen toeval zijn dat sinds die dag het weer maar beter en beter is geworden. Hè?
2: Het is toch niet normaal. Ik zit net te kijken op mijn Spotify en het wordt ook echt mega goed gestreamd vandaag.
1: Oh,
2: en
1: als het chill. Weer, het is goed.
2: Het doet mooi mee, ja.
1: Zie jij er een beetje zomers uit vandaag?
2: Nou ja, ik sta op dit moment in mijn onderbroek. Ik wilde me net gaan omkleden.
1: Oh, oké. Okay. Dan gaan we even...
2: Dus dat is wel heel zomers.
1: Gaan we even facetimen zo?
2: Oh. Ja.
1: Jij ziet er wel altijd een beetje glamorous uit. Wat is het meest glamoureuze dat je deze week hebt gedaan?
2: Oeh, nou, ja, we gaan vanavond, mijn vriendin en ik, gaan uit eten in Kijkduin.
1: Ja.
2: En ja, we zijn uitgenodigd, dus ik ben heel erg benieuwd.
1: Zo.
2: Maar we gaan wel een beetje leuk gekleed.
1: Lekker,
2: en het is een restaurant. Best gezelligheid, dus ik ben
1: leuk,
2: benieuwd.
1: Man. Dat klinkt wel een beetje glamorous. Dus dat, maar ja, dat past natuurlijk ook bij jou als ster nu inmiddels wel. Ik bedoel, sinds dat je zo vaak op de radio te horen bent, Dave, laat het eerlijk zijn.
2: Het is toch niet normaal, hè? Maar dat komt door jullie.
1: Oh, onder andere. Vorige week hadden we, weet je dat nog? Vorige week hadden wij natuurlijk al even een mooie statistiek over jouw vorige hit, Monica. Ja, en we wilden je vandaag ook niet met lege handen naar huis sturen. Weet jij wat het woord Vespa betekent in het Italiaans?
2: Nee, stom eigenlijk. Maar dat ga jij me nu vertellen.
1: Ja, dat is namelijk wesp.
2: Meen je niet?
1: Ja, dat weet ik. Ja, nee.
0: Het is een educatief programma.
1: Ja, wesp. Wesp.
2: Nou, ik leer toch wat van jullie. Het is toch niet normaal.
1: Sinds de introductie in 1946 zijn er wereldwijd al 19 miljoen Vespa's geproduceerd en verkocht. En de scooter werd na de Tweede Wereldoorlog specifiek zo ontworpen dat iedereen erop kon rijden, ongeacht de kleding. Dus dankzij de lage instap in de zeg maar beschermende kappen konden ook vrouwen in rokken en priesters in allerlei tunieken zich gemakkelijk en schoon verplaatsen.
0: Een priester op een Vespa.
2: Nou, kijk eens aan. Nou, ik woon naast de kerk. Dus,
1: kijk. Ja. Beste Dave, trek de helm alvast maar strak aan, want je wordt keihard ingehaald door je eigen succes. Je gloednieuwe zomersingle Vespa is officieel uitgeroepen tot de Hollandse hitflits!
2: Hey, kijk eens even, nou, dat is wel heel leuk nieuws.
1: Dus extra veel op de radio de hele volgende week op Radio Noordzee.
2: Ah, wat te gek, man. Echt waar, ja, ik hoopte er natuurlijk bij de vorige single op, maar dit is echt, dit is onverwachts. Helemaal omdat ik pas geleden in de studio was, dus nou, dit
1: leuk,
2: is echt super.
1: Nou, zullen we er een limoncello op drinken?
2: Helemaal lekker.
1: Dat is
2: nou,
1: goed, jongen.
2: Ik denk wel, hoor.
1: Nou, veel plezier vanavond met jouw allerliefste, als je lekker uit eten gaat. En hef het glas en proost op het feit dat jij de belangrijkste tune op de radio bent.
2: Nou, dankjewel. En vergeet zelf ook niet van het weer te genieten, hè?
1: Gaan we doen, jongen, dankjewel.
2: Hey. Hey, thanks. Hoi,
3: hoi. Radio Noordzee, de Hollandse hitflits.

0: André Hazes.
1: Wat een middag met René Verkerk. Radio Noordzee.
0: En ik heb de zomer in mijn bol.
2: Of we die in ons bolletje hebben.
0: Of wij die in ons bol hebben op deze zonovergoten vrijdag. Waar de temperatuur heel voorzichtig de 5, 26 graden aantikt. Ja, en dan zijn we er nog niet. Dan moet het Pinksterweekend natuurlijk nog beginnen. Hè?
2: En ik vind het zo gek dat ik dus... Ik heb vandaag een keurig Hawaii-shirt aangetrokken. Ik denk de temperatuur 23 graden bij mij in het hoge noord. Het zal hier wel warmer zijn. En je hebt zeg maar twee kampen. De ene zegt je loopt erbij als een idioot. En de andere helft zegt, hey, wat lekker zomers.
0: Nou kijk, ik was erbij dat jij dit synthetische shirt kocht.
2: Nee, 100% katoen staat in het label.
0: Dat was in Poenda, dat was op Curaçao. Was dat in januari?
2: Ja.
0: En ik zei nog, doe het nou niet. Maar toch heb je dit gedaan en je hebt het nu aangetrokken. Wat zijn de reacties?
2: Nou ja, de ene helft die zegt dus, je loopt erbij als een idioot. Waaronder mijn wederhelft die zich echt alweer opmaakt voor de Walk of Shame thuis.
0: Ja.
2: Maar de andere helft die zegt, je kunt het prima hebben, gewoon lekker weer.
3: Marceline, wat vind jij? Wat vind jij?
0: Ja, precies.
4: Ik vind hem hartstikke leuk.
2: Ja, toch?
4: Ik dacht, het is gewoon zo'n soort vintage shirtje.
2: Ja. Nee,
4: maar dat blijkt gewoon van Curaçao te komen.
2: Ja, dat is echt kwaliteit.
0: Ik dacht, carnaval valt dit jaar in mei.
4: Nee, ik snap de flamingo's nu ook. Ja, leuk.
0: Ja, toch? Ja, Curaçao, ja. Goed. Rijkswaterstaat en de AWB hadden het eigenlijk al geroepen voor vandaag. Dat het een drukke spits zou worden. En dat bleek wel. Sterker nu nog op 35 plekken natuurlijk op onthoud.
2: Ja.
0: Het verkeer staat over het algemeen zo vast dat de AWB overweegt om de flitspalen vanavond nog te vervangen voor schildersezels. zo druk is het, hè? Dat is echt niet normaal. Maar wij lekker dat lange weekend natuurlijk. Hè?
2: Ja, man.
0: Gewoon een extra dag vrij hebben. Maar kom eens, ik dacht, Pinkster is eigenlijk zakelijk gezien wel het beste feest van het jaar in principe.
3: Waarom zakelijk gezien?
0: Nou ja, weet je, geen kerststress. Nee. Geen verplichte nieuwjaarsborrels.
2: Nee.
0: Geen gedoe met andere familie. Het is eigenlijk is het puur rendement.
2: Ja, en ja.
0: Het is 4 dagen werken, 4 dagen vrij. Volgende week.
3: Perfect. Ja, oh ja, inderdaad.
0: Dat is rendement.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dus laten we dit weekend vooral, laten we vooral de geest van het harde werken even loslaten tijdens Pinksteren. Dat dan niet mooi...
3: Ons heen laten storten.
0: Dat vind ik dus ook. Dit is zo...

0: luister.
1: Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week Stef Eckel en Harry Vermeegen. De Radio Noordzee Lunch. Maandagmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
2: Zo, wat is het warm?
3: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
13: Lidl, Lidl deals. Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
18: Rozer!
15: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
19: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
21: Mama.
20: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.

0: Noordzee.
1: Vanavond nog lang heel erg aangenaam in de nacht. Koelt het af tot een graadje of 12. Morgen wordt met 24 tot 29 graden een warmere dag dan dat het vandaag was.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Het is inderdaad nog steeds druk op de weg. Heeft alles te maken met het Pinksterweekend. Nog 34 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht in Bosch voor de Martinus Nijhoefbrug. Daar heb je nog 25 minuten vertraging. De A29 Rotterdam Bergen-op-Zoom voor Numansdorp nog 26 minuten. En de laatste van dit moment is de A50. Eindhoven-Arnhem voor Ravens. Daar is je vertraging 23 minuten.
0: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
1: En daar is onze Celine. Goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
1: Zo, welkom. Warm, hè?
3: Zo.
1: Heb je ook teenslippers aan of niet?
3: Nee, helaas niet. Nee, ik zat natuurlijk ook op de weg net. Ik kom helemaal... Mijn airco heeft laten bijstellen.
1: Doe dat niet goed?
3: Ik vond het niet zo goed.
1: Nou. Goed.
3: Nee. Okay. Maar we hebben natuurlijk net uitgebreid jullie Hawaii-shirts besproken.
1: Ja, zeker.
3: Dit weekend kunnen ze aan, hè?
1: Ja. Jij vindt dit wel kunnen, hè?
3: Dus, ik vind het heel leuk. Okay, je kan dan als man tenminste ook wat kleurigs aan.
1: Ja, toch.
2: Nou, maar ik denk dat het vanavond om 22:50 op SBS, dat het jou ook beeldig zou staan in Hart van Nederland. Gewoon een mooie Hawaii-MP.
3: Maar ik denk dat niet mag, helaas.
2: Nou, we praten wel even met de baas.
1: Wat kunnen wij vanavond verwachten rond 22:50?
3: Dat dus, het zonnige weer natuurlijk. Want het wordt echt fantastisch weer, dit Pinksterweekend. Ja. Ik weet niet of jullie al plannen hebben, maar...
2: Fietsafsteden toch, Guy?
1: Ja.
3: Het strand kan gewoon ook, hè?
1: Oké, nou, leuk. Dankjewel voor de uitnodiging.
3: Ja, het is wel heel druk. ik weet niet of ik daartussen ga liggen. Ja, maar het wordt echt heel erg lekker.
1: Heerlijk.
3: En dat is natuurlijk ongekend, want we zaten vorig weekend nog zowat in de herfst.
1: Ja, daar hadden wij toevallig eerder vandaag over.
3: Bizar.
1: 3-4 dagen geleden liepen we nog met een trui en een dikke jas aan en het was koud.
3: Ja.
1: En nu dit. En het blijft voorlopig ook even zo. Dus het is een kwestie van tijd dat de eerste Nederlander wel weer roept: God, het is veel te warm.
3: Ja.
1: Dan krijg je dat weer allemaal. Yep. Oh, dat
3: ga ik niet zijn.
1: Nee.
3: Een unieke kans voor rasechte Amsterdammers. Je kan je laten bijzetten in de iconische Westerkerk. Dat kost wel wat.
1: Oh.
3: Hoeveel denken jullie ongeveer?
2: 20.000.
1: Ja.
3: Nou, dat valt nog mee. Dus dan koop je dan een schamele 10.000 euro.
1: Oké.
3: En dan kan je bijvoorbeeld naast Rembrandt van Rijn liggen. Bijvoorbeeld.
2: Echt?
1: Oh, ja. Is het belangrijk dat je wel al overleden bent? Of mag je ook gewoon
2: met een kaart toe tegen gaan liggen?
3: Nee, je kan het dus nu al reserveren. Dat is dus het beetje...
1: Kom eens weer. Ben je geboren, kom eens.
4: Gelijk met Rembrandt.
1: Maar waar is het dan geplaatst?
4: Haarlem.
1: Oh, in Haarlem. Nou, als je er straalt van, zullen ze wel prima vinden, toch?
4: Vlak bij het Frans Hals Museum.
1: Dat is.
3: Maar een heel gek idee als je dat vast reserveert.
1: Ja.
3: Beetje alsof je de dood dan op je afroept. Maar goed, wel fijn om te rusten naast Rembrandt van Rijn. Oh, dat rijmt.
1: Ja.
3: Dan heb je mensen die van koffie houden en mensen die er zowat een moord voor begaan. Nou, dat weten ze bij kinderboerderij De Kienehoeve Sint-Oederode ook. 4 man daar hebben hun mooie machine gejat uit de koffiehoek. En er werken ook nog eens mensen met een verstandelijke beperking. Wij gaan daar naartoe, we spreken die mensen. Ja. Hoe komt dit goed? Nou ja, gewoon vreselijk.
1: Laten we hopen dat het wel goed komt in ieder geval voor al die mensen daar. Hè. Dat is belangrijk.
3: Ja,
1: dat is,
3: en tot slot... Nieuws over jullie vrienden Suzanne en Freek.
2: Ze staan vanavond in het Gelredome.
3: Nou ja, maar niet iedereen is even blij met ze.
2: Wat dan?
3: Nee, ja, dan moet je vanavond kijken.
2: Oh, goeie tease.
4: Wat een teaser.
3: Ik kan wel alles zeggen.
1: Zou
3: het niemand
1: te maken hebben met die bekeuring of niet?
2: Ik denk dat daar de staat er heel blij mee is.
3: Dat is redelijk warm.
1: Oh,
4: ja. Maar die parkeerproblemen.
1: Ja,
3: okay. Warm.
2: Ik hoop eens niet alles verklappen nou.
3: Dus het is gewoon...
4: Is ze weer zwanger?
3: Nee, koud.
4: Nou, ze kent mij nog niet.
1: Nee. De avond is nog jong, zeg je koos. Vanavond om 22:50 op SBS6, Hart van Nederland. Een heel aangenaam, plezant weekend, Celine.
3: Jullie ook.
1: Dankjewel.
3: En de luisteraars ook.
1: Joehoe. Ja.

0: Zo, hè? Hou me lekker vast, joh. 3J's, Radio Noordzee in de middagshow. En hou me vast. Nou, het is bijna 6:50. Ja.
1: Laten we elkaar maar even vasthouden, want we zien elkaar straks twee dagen niet.
0: Nee, het wordt weer een lang weekend. Oh, twee dagen eer het weer maandag is.
1: Komen we er doorheen.
0: Ja, dan hebben we maandag ook nog de pech dat de helft van Nederland met andere dingen bezig is.
1: Wij zijn er wel.
0: Natuurlijk wel. Nee, ja. we Pinksteren, weet je wel. Daar draaien we onze hand niet voor om. We gaan toch niet voor een Pinksterdag.
1: Nee, joh, doe normaal.
0: Wat was het ook weer COVID uitgestrooid?
1: Ja, daarom, ik ben er niet bij maandag, want de Heilige Geest wordt uitgestort. Dus ik ben aan de dweilen maandag. Ja, die kleren zo opruimen.
0: Ja, dus iemand moet het opruimen. Dus ja, nou ja, als jij dat dan doet, dan gaan wij hier gewoon even wat hits draaien. Want ja, dat moet toch ook iemand doen natuurlijk.
1: Waarom?
0: Voor nu denk ik dat we de pijp heel voorzichtig aan Maarten moeten geven.
2: Nou ja, voor deze keer dan.

0: De dag dat we hoorden dat Citroën de iconische lelijke eend terugbrengt op de
1: Deutsche Vau.
0: Ja, maar dan wel in een nieuw jasje. De eend wordt namelijk elektrisch.
1: Oh.
0: Een soort geëlektrocuteerde eend wordt dat dan. Dat kan niet missen natuurlijk.
1: Als dat maar geen hoogspanning oplevert.
0: Elektrische, het is lekker van 0 naar 100 kilometer in 3 werkdagen. Dat is wat het gaat worden. Voor nu een heel mooi weekend. En tot aanstaande maandag om

0: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl.

0: meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
8: Honor the craving.
9: Domino's. 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar

0: Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net 5 en op kijk.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Voordat ik hier manager werd,

0: soep.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
3: Aldi.
4: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
5: Lot, je bent op de radio, hè?
4: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
5: Over de vakantiegeld supersaleweken?
4: Ja, dat wou ik dus zeggen.
5: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De arbeidsinspectie in Brabant heeft een echtpaar opgepakt dat ervan wordt verdacht hun dochter jarenlang te hebben uitgebuit. Het meisje moest vanaf haar 13e lange werkdagen maken op de markt, soms wel 7 dagen per week. Ook moest ze stoppen met school en werd ze mishandeld. In Twente is een vrouw besmet geraakt met het Hantavirus. Het is een minder gevaarlijke variant dan op cruiseschip Hondius, meldt RTV Oost. Ze zou besmet zijn geraakt door muizen of rattenpoep toen ze aan het houthakken was. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Hoe het met haar is niet bekend. In het noorden van Marokko is gisteren een gebouw van 5 hoog ingestort en er zijn al 15 doden geteld, onder wie 2 kinderen. Het gebouw staat in het centrum van Fes, waar eerder ook al een gebouw instortte. Toen kwamen 22 mensen om. Het zorgde voor discussie over de veiligheid van gebouwen. 5 van de 6 Nederlanders die deze week werden opgepakt door Israël zijn aangekomen op Schiphol. Het zijn activisten die de bevolking van Gaza wilden helpen en journalisten die verslag wilden doen. Sommigen raakten gewond bij een arrestatie. De 6e activist komt pas vanavond aan, want die heeft zijn vlucht gemist. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bestel je obu op netlink.nl.
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten. En ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is,

0: bestel op happybed.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Philips is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Gek op

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Waar heb je last van?
5: Koorts. Oranje koorts.
7: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479.
8: Mediamarkt.
9: Meimaand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
11: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
12: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
13: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
14: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is veel politie op de been bij het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Niet vanwege het mooie weer, maar omdat er op social media oproepen rondgaan voor een illegaal feest met muziek en gratis eten. De politie is bang dat het uitloopt op rellen. Een jaar geleden ging het daar helemaal mis. De vakbonden dreigen met acties op Schiphol. Ze willen dat een beveiligingsbedrijf daar binnen een week een lijst met 10 problemen oplost, bijvoorbeeld met de roosters. Zo klaagt het personeel dat een vrije dag maanden van tevoren moet worden aangevraagd. Het is weer druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er staan tientallen mensen voor de poort voor wie nog geen plek is gevonden. Dat is opmerkelijk, want Ter Apel werd vannacht uit de brand geholpen door het Drentse Gieten en wil dat komende nacht ook weer doen. Maar er is nog geen hulpverzoek gedaan. RTL heeft uitgezocht wat er gebeurt met mensen die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra. Ze krijgen meestal een boete of helemaal geen straf. RTL keek naar geweld van de afgelopen 2 jaar waarbij 175 mensen werden opgepakt. Daarvan werden er maar 16 veroordeeld. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Radio Noordzee.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
9: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen. Voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
10: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
11: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
13: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
14: Geeft ruimte. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan?
20: Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.

0: 10 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
0: En ook dit weekend extra goedkoop met Lidl Plus. Alle verse tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
8: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
7: Dus nog meer vakantie voor je geld.
8: Absoluut. Kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
10: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Rozer!
11: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Nu bij Vibra. Das Dierglasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
15: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival

0: 105 en op Kijk.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB.

0: radio.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Haagse politie houdt Scheveningen scherp in de gaten met Omroep West. Op social media wordt opgeroepen voor een illegaal feest dat liep eerder uit op rellen. Een journalist op X ziet dat iedereen die bij het strand uit de tram stapt wordt gecontroleerd. Er zijn al zeker 2 mensen aangehouden. Bij een controle op de A4 in Zuid-Holland is een busje onderschept met 600.000 illegale sigaretten. Ze kwamen vermoedelijk uit Bulgarije. De bestuurder is een vrouw uit Den Haag. Ze moet binnenkort naar de rechter of een forse boete betalen voor smokkel. Bij haar thuis werden trouwens nog meer sigaretten gevonden. President Trump is dit weekend niet bij de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. op de Bahama's. Hij had er graag bij willen zijn, maar hij heeft al een andere afspraak. Met Amerika. Op social media zegt hij dat het landsbelang voorgaat. Hij heeft belangrijke overheidszaken te doen. Wat precies, dat zegt hij niet. En Max Verstappen lijkt weer terug bij af. Hij had de vorige race een opleving, maar zette in de training in Canada de 5e tijd neer. De Mercedes en Ferraris waren sneller. Het enige waar Max hoop uit kan putten is dat hij wereldkampioen Lando Norris achter zich liet. Later vanavond is de kwalificatie voor de sprintrace. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week Stef Eckel.

0: vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij de Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
7: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
8: Daar zit Sophie.
9: Hi.
8: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
9: Met Sophie.
8: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.

0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
7: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Let's
10: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1.600 korting op de Suzuki Swift.

0: Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag. Tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, de WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep, dat zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. 2 jaar geleden stortten de hellingbanen van de garage van een ziekenhuis in Nieuwegein in, maar die garage is nu weer open. Het ziekenhuis is blij dat mensen weer vlakbij kunnen parkeren. RTW Utrecht ziet dat mensen er volop gebruik van maken, maar niet iedereen durft zijn auto op een hogere verdieping te zetten. En de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar is druk bezig het beleid van zijn voorganger Viktor Orbán ongedaan te maken. Zo heeft hij een besluit teruggedraaid om uit het internationaal strafhof te stappen. Magyar kijkt ook naar de minder grote zaken. Hij wil dat Hongarije weer meedoet met het Songfestival. Orbán vond dat te gay. Het blijft vannacht droog en het koelt af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij FIGO. FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hé, schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
3: Aldi. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus.
5: Dat gaan we vieren.

0: 100 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles

0: samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vertrouwd sinds 1999.
3: Joe! Het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
3: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
8: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
11: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en €100.000 gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man heeft een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze en maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, heeft deze zomer een bijzonder vakantiebaantje. Hij wordt DJ op een metalfestival in Maastricht. Tegen regionale media zegt hij dat hij een enorme metalfan is. Het is niet zijn eerste DJ-klus. Een paar jaar geleden draaide hij ook al eens onder de naam Rumour met Roemer. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: halen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struik.

0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
10: Direct.
11: Chef Special.
10: Jan Smit.
11: La Fuente.
10: Eada Borsato.
11: Hanna May. Mara Julia.
10: En Yves Berendsen.
11: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
10: Zorg dat je erbij bent.
12: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
13: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: soep.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
11: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
12: Big deals bij Keukenconcurrent.
11: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu...

0: 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Opnieuw gaan er asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel naar Stadskanaal. Aan het eind van de avond kwamen er 2 bussen bij het aanmeldcentrum om de asielzoekers op te halen. In Stadskanaal heeft het Rode Kruis 80 bedden klaarstaan. Gisteren gingen er zo'n 50 mensen uit Ter Apel naar Stadskanaal. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via sociale media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugsmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Max Verstappen start morgen bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was in zijn Mercedes de snelste en start dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten op stuiterde. De sprintrace is morgen en de echte race zondag. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% pu-

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Dave Dave.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het in Ter Apel te druk is. Eergisteren gebeurde dat ook al. Het gaat om ongeveer 80 mensen die in de loop van de ochtend weer teruggebracht worden. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen. 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond. De meeste konden naar boven komen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep. Het zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Max Verstappen start de komende dag bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was zijn Mercedes de snelste en staat dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen dus en de echte zondag. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Radio Noordzee.
2: Ik moet even pakken. Biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn hoofd.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.